Welkom bij de Concertzender en het programma Wereld Mineralen. Vandaag met nieuwe cd-uitgaven uit België, Colombia, Turkije en Thailand. We beginnen met de cd In of Love van Melike. De kiem voor In of Love ontstond toen Melike Tarhan, Vlaamse zangeres met Turkse roots, een optreden van saxofonist John Snauwaard bijwoonde. John bracht met zijn band Turks en traditionele muziek in een nieuw jasje. Het thema liefde loopt als een rode draad door dit muzikale weefsel van etnische en moderne westerse invloeden.

0: bir tane seninle birlikte biz neler neler yaşadık sevgili muallarım aşkıma doğruna.
1: U luistert nog steeds naar Wereldmineralen op de Concertzender en u hoorde een gedeelte van de cd In of Love van Melike. We gaan door met de cd Contigo van Marta Gómez. Marta Gómez heeft een prachtige, heldere stem met een fris en ontwapenend timbre en zingt verschillende stijlen. Zo horen wij uit haar geboorteland Colombia de cumbia en bambuco, uit Argentinië de samba en ook Peruvaanse en Chileense muziek komen voorbij. Ze schrijft alle muziek zelf, speelt gitaar en wordt bijgestaan op bas, fluit, percussie en piano.

U hoorde Carnavaliando van de cd Contigo van Maria Gomez. We vervolgen met de cd Erguvan van het Dem Ensemble. Het Dem Ensemble vertolkt de historische muziek van Istanbul met een interessante mix uit de Byzantijnse, Ottomaanse periodes en ook uit de Turkse Republiek. Dems muziek, met een speciale polyfonie laten klinken, gebaseerd op Anatolische makamstructuren door middel van het gebruik van traditionele instrumenten zoals de baglama en de tamboer. De naam van de cd Erguvan betekent Redbud, oftewel Judasboom, en is de symbolische bloem van Istanbul. Het repertoire omvat zowel melodieën uit Anatolië en de Egeïsche Zee als ook uit de kosmopolitische cultuur van Istanbul.

U hoort een gedeelte van de cd Erguvan van het Dem Ensemble. Tot besluit gaan we luisteren naar de cd The Sound of Siam, volume 2, Molam en de Luktong from Northeast Thailand, 1970-1982. The Sound of Siam bevat tracks die de evolutie weergeeft van de muziek en productietechnieken in Bangkok, wanneer reisarbeiders uit het noordoosten zich verplaatsen naar de stad. Ze werden al vroeg blootgesteld aan Amerikaanse populaire muziek als gevolg van militaire bases in de regio. Lokale bands met Molam en Luktong zangers werden zodoende door rock, soul en surf klanken beïnvloed. Luktong is Thaise volkmuziek uit de rijstvelden, waarin de zangers met gebruikmaking van verschillende instrumenten iets heel nieuws creëren. Bij Molam, dat expertzanger betekent, wordt meestal gebruik gemaakt van drie instrumenten: de pin, een snaarinstrument, de kaan, een groot geblazen bamboe-instrument, en de sor, een soort viool. Luistert u naar de cd The Sound of Siam, volume 2, Molam en Luktong.

U luisterde naar een gedeelte van de cd The Sounds of Siam, volume 2, Malam en Luk Tung. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het programma Wereldmineralen, met wereldmuziek uit België, Colombia, Turkije en Thailand. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken, concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Kobe Events.

U hoorde achtereenvolgens de dorpelingen van Duc Nea in Vietnam op hun lange bamboefluiten zonder vingergaten. Gevolgd door een lied van de Kayo uit Birma over hun vlucht voor de burgeroorlog in dat land. Begeleid door een panfluit en een paar losse bamboefluiten. En als laatste een mannenkwartet uit Papua-Nieuw-Guinea met een lied over heimwee. Begeleid door rammelaars van gedroogde zaaddozen. En we gaan verder met, zoals het ooit heette, de Australische brulbuis of de didgeridoo. En een paar takken als percussie-instrument.

foi, velho! Já foi! Olha aí, pera! Gol! Gol!

0: Na de didgeridoo hoorde u twee tracks van de Asurini en de Arara uit het Amazonegebied in Brazilië. De eerste van een Asurini-ensemble met bamboebuizen voorzien van een riet als mondstuk. En de tweede van net uit het woud terugkerende Arara-jagers met bamboetrompetten waarop de klank gemaakt wordt door de trillende binnenlippen van de bespelers. Ideale stemvervormers voor rituelen en ceremonieën. Een bundel bladeren en een boog zijn de instrumenten waarmee een sjamaan zijn werk doet tijdens jagen of ayahuasca-sessie. In Ecuador is dat.
1: Thank you.

0: Na de jakenceremonie hoorde u een compositie van Walter Maioli voor instrumenten gemaakt van plantenzaden, gevolgd door Ya Bun Yeng uit Laos op een bamboesieter waarvan de snaren gemaakt zijn van de huid van hetzelfde stuk bamboe.
1: Oh,

U hoorde een groep Hani-vrouwen uit Zuid-China met begeleiding van een boomblad en een hmong, welkomstlied gespeeld op drum en schalmei met een dubbel gevouwen blad als mondstuk. En we sluiten af met door bamboebuizen versterkt handengeklap van Ho Dang en muziek voor slagstokken en houten planken, de Xalasparta van de Basken. Volgende maand is de klankbron er weer met muziekinstrumenten gemaakt van bot, huid, schelp en schaal.

En tot zover dit programma De Klankenbron, samengesteld door Fred Gales. Voor de volledige speellijst en meer informatie over de muziek in dit programma kunt u onze website bezoeken, concertzender.nl.

Welkom bij de Metamorfose van de Concertzender met vandaag deel 14 van Musica Maluku. Een serie uitzendingen over de muziek van Maluku en Molukkers in Nederland. Over folklore, vis- en vaarliedjes, islamitische rituelen, kerkkoren, krijgstansen, indie rock en experimentele pop.

Goodbye to everybody here in Berlin.

0: Het Mullican Mood Orchestra begon in 1987 als orkest voor de begeleiding van gastartiesten in een maandelijkse concertserie onder de titel Mullican Mood. En dat gebeurde allemaal in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Het orkest heeft later als zelfstandige groep van de modernisering van de traditionele Molukse muziekaar handelsmerk gemaakt. Met een pop-instrumentarium werden afhankelijk vooral bekende Molukse liedjes uit de jaren 50 op eigen tijdse wijze uitgevoerd met driestemmige zang en lange, vrije improvisaties. In een proces van collectief improviserend arrangeren werd een eigen smeltkroesstijl ontwikkeld. In een later stadium bracht de band ook eigen composities uit, waarbij de Molukse en Aziatische muziek een belangrijke inspiratiebron bleef. We gaan verder met de uitzending en wel met een opname van een akoestisch optreden voor de NCRV-radio, Nieuwpoort van 5 mei 1998. En achtereenvolgens hoort u Henna Masawaja, Ser Lele, Pulau Emas, Lembe Lembe en Tana Toraja.
1: Moluccan Moods Orchestra. De groep bestaat ruim 10 jaar. Ooit begonnen als begeleidingsorkest voor gastartiesten in een concertreeks Moluccan Moods. Maar een jaar later maakten ze al hun eerste eigen cd, Wakoi. Een nieuwe cd staat op uitkomen. Setchara heet die. Ze gaan vanavond een aantal stukken zingen in Praatradio en straks ook in hier in uw Nieuwsport. Het eerste is Henna Masawaja. Hier is de Moluccan Moods Orchestra. Ja.

0: De Moluccan Mood Orchestra. En u hoort ze straks nog een paar keer in hier in uw nieuwsport. Na 8 uur bij de NCRV op Radio 1.
1: Vanavond is van de Molucks Orkest, de Moluccan Mood Orchestra. En ze spelen om 19 minuten over 8 spelen ze Tjerlele.

0: Pierre Lele van het Molukken Moods Orchestra.
1: Het Molukken Moods Orchestra, voor de derde keer vanavond treden ze op. Pulau Emas, het betekent Gouden Eiland.

0: Molukken, Moods, Orchestra en Pulau Emas.
1: Drie zangeressen, Maria Lecranzi, Regina Lecranzi en Anna Macaloy. Dan is er nog Victor Lecranzi, percussie en zang. Dan hebben we iemand die bas speelt, dat is Eduard van Amstel. Dan hebben we een gitarist, Nino Patikawa. En tenslotte Rijn Spoorman, saxofoon en fluit. 16 minuten over 9 en ze gaan spelen. Lembe Lembe, dat is een visserslied.

0: Lembe Lembe van het Molukken Moods Orchestra. En het volgende grote optreden dat zij geven is in Den Helder op 26 juni in de stad Schouwburg.
1: Ik van het Molukken Moods Orchestra. Tana Toradja.

0: Mulligan Moods Orchestra.
1: En ik ga u niet nog eens alle titels noemen die u heeft beluisterd. U kunt het allemaal terugvinden op onze website www.concertzender.nl. Deze aflevering van Metamorfose met Musica Molucca werd samengesteld door Rijn Spoorman. En de volgende delen worden iedere eerste vrijdag van de maand uitgezonden bij

Boeie Boeie van Orlando Julius uit Nigeria. Moddervette afrobeat. In deze nieuwe aflevering van Mariama, de beste Afrikaanse cd's van 2014. Maar ik zal me eerst even kort voorstellen. Naam is dus Bas Springer. Muziek samensteller bij Radio 5 en ook wereldmuziekjournalist. En nu ook dus de kersverse medewerker van de Concertzender. Ik begon dus met Orlando Julius, een veteraan van de Nigeriaanse afrobeat. Een man die in de jaren 60 al jazz, soul, funk, allerlei soorten spannende muziek maakte. Uit de picture verdween, hij ging naar Amerika, schreef daar hits, maar niemand kende hem buiten Europa. En hij is nu weer terug op 71-jarige leeftijd. Hij maakt een prachtige plaat met de Heliocentrics uit Londen. De cd heet Jayede Afro. En dat is eigenlijk gelijk, wat mij betreft, de mooiste cd van 2014. Ik ga niet te veel praten, want er is erg veel muziek. En daarom gelijk het volgende uit Mauritanië.

Ek Mekt Mar van Noura Mint Zeimali uit Mauritanië. En je zou dit kunnen omschrijven als psychedelische desert blues. En desert blues is natuurlijk de muziek uit de woestijn. En zij mengt dat ook nog met flinke doses rock en blues en psychedelica. En dan krijg je deze spannende muziek. Die staat allemaal op haar cd die dit jaar verscheen. Dit jaar 2014 bedoel ik natuurlijk. De cd heet Chimani, een van de beste desert blues cd's die ik in jaren gehoord heb. En even kort, wie is Noura Mint Zeimali? Zij is de dochter van Dimi Mint Abba, bekende naam ook uit Mauritanië. En haar vader was ooit medecomponist van het nationale volkslied van Mauritanië. Zoals gezegd, ik ga niet veel praten, daarom snel naar Mali.

Mana van Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. En we zijn nu inmiddels dus in Mali beland. De band heette voluit dus Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. In de volksmond werd het gewoon gezegd Les Ambassadeurs. En de zanger was natuurlijk Salif Keita. En dit jaar, afgelopen jaar, verscheen er een prachtige compilatie met oud werk van de ambassadeurs. Met een jonge Salif Keita, die eigenlijk net aan het begin van zijn carrière stond. Inmiddels is Keita natuurlijk een van de grote Afrikaanse sterren. Hij was in 2014 nog op het Afrika Festival in Hertme, ook weer met de ambassadeurs. En wat zo bijzonder aan deze man is dat hij inmiddels al 4 decennia actief is en nog altijd over een geweldige stem beschikt. En ik was ook een beetje geschokt een paar weken geleden toen ik een interview las met Keita waarin hij aankondigde dat hij ging stoppen met muziek. Ik kan me dit niet voorstellen. Hij wordt dit jaar 65, maar hij zingt altijd nog de sterren van de hemel. Dus ik hoop dat die nog heel lang door mogen gaan. Salif Keita dus met zijn ambassadeurs. Op onze reis door Afrika gaan we nu naar een eiland dat mij zeer aan het hart ligt. En dat is La Réunion.

Ensemble van Maya Kamati. En zij komt dus van het eiland La Réunion. Voor de mensen die niet weten waar je dat moet zoeken op de kaart. Madagaskar en dan rechtsaf. En dan kom je in La Réunion. Het is een Franstalig eiland. Het hoort nog steeds bij Frankrijk officieel. Het heet dan ook een département d'outre-mer. Oftewel een overzees gebiedsdeel. En het is een heel mooi eiland, prachtige kusten en ook hele mooie bergen. En er komt mooie muziek vandaan van deze jonge zangeres Maya Kamati. Ze is net begonnen en ze heeft in 2014 een mooie cd uitgebracht die heet Ensemble. En dat is Frans Creools voor samen. Ik verwacht veel van deze dame. Ik heb met heel veel mensen over dit jonge talent gesproken. Niet iedereen vindt haar even geweldig. Sommigen vinden haar iets te soft. Maar ik ben een grote fan van Maya Kamati. We gaan La Réunion verlaten. En we nemen het vliegtuig naar de hoofdstad van Congo. En dat is Kinshasa.

0: L'égoïsme. Yes. Shishani.
1: Zal ik aan tafel komen? Of
0: graag. Ja, wil je weer even terugkomen? Is beter voor het geluid ook. Ik zat me net even af te vragen toen ik naar je aan het kijken was. Dat heb je al verteld hoor, maar toen zei je, ik ging terug naar Namibië. Maar toen moest ik zelf gitaar gaan spelen. En nu noemen ze me, zei je in Namibië, the girl with a guitar.
1: Yeah.
0: Ben je al beroemd in Namibië?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Denkt van wel?
1: Ja, ik ben niet de main star, totaal niet.
0: Nee, maar als je de hoofdact bent op het jazzfestival van Windhoek dan?
1: Ja, maar het is wel dat jaar, in 2012, heb ik dus meegedaan aan een competitie, Last Band Standing. Mm-hmm. En dat is te vergelijken met een soort van idols, maar dan met je live band en eigen nummers. En ik deed zomaar mee en uiteindelijk hebben we die competitie gewonnen. Dus in één keer was het zoveel exposure. En nou ja, goed, en dat was dan de reden waarom ik dan als headliner tussen andere South African acts en dus ook Namibische acts daar kon staan op Windhoek Jazz. Dus het was gewoon in heel, weet je, korte tijd zoveel gebeurd. In 4 maanden van gewoon de beslissing maken, ik ga terug en ik ga alleen maar muziek maken, dus niet voor mijn studie, niks. Ja, na 4 maanden was het dan gewoon bam, weet je. Dus het is in die zin in een heel snel tempo heel goed gegaan.
0: Ja, heel hard gegaan.
1: Ja, heel hard gegaan en ik... Ja. Ja, ik denk, mensen kennen mijn naam wel, maar ik ben zeker niet de populairste, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar het is ook wel muziek voor een niche in Namibië, want de meest populaire muziek is meer dance music, eigenlijk. Dus ja, maar mensen die van akoestische dingen houden, die kennen mijn naam nu wel.
0: Ja. Yes. Het is jammer dat er geen beeld bij is. Dit is radio, dat is zonde. Want dan konden mensen ook jouw schitterende Afrikaanse haar bewonderen. Maar ik begreep dat in Namibië vinden ze dat een beetje gek, dat je er... zo uitziet.
1: Ik heb echt elke keer dat ik terugging op vakantie bijvoorbeeld. En vanaf mijn 17 had ik dan gewoon mijn afro. En dan zeiden mensen, nou meid, doe een keer wat aan je haar. Dit kan toch niet?
0: Wat moet je er dan aan doen?
1: Nou, dan moet ik het invlechten of ik moet het streten of ik moet er iets mee doen. Maar niet zo. En ik stug gewoon, nee, dit is gewoon my hair. Zo groeit het natuurlijk, ik hoef er niks aan te doen. Dit is gewoon hoe ons haar groeit. Hoe kunnen jullie mij vertellen dat ik iets aan mijn haar moet doen?
0: Ja, maar zo groeit hun haar natuurlijk ook.
1: Ja, dus voor mij was het zo raar van, people, waar zijn we mee bezig? Echt waar, weet je? En nou, blijkbaar was het gewoon echt een ding. Want ik hoorde ook later, toen ik mijn stage ging doen in 2011... Ja, je bent artiest, dus dat kan. Maar als jij bijvoorbeeld een lawyer was, advocaat, dan zou ik je gewoon niet aannemen. Omdat je haar is niet representatief. Oh. Dus het is zo'n big issue. Dus er is ook een film over gemaakt, volgens mij door Chris Rock. Good Hair of Bad Hair. Mm. Wat daar precies over gaat, over zwarte vrouwen en hun haar. Dus iedereen steekt hun haar. En dat is gewoon, heeft te maken met de koloniale geschiedenis.
0: Ja.
1: Dus dat schoonheidsideaal is totaal wat anders. En Kroes haar wordt dan gezien als iets wat... ontembaar en wild en niet beschaafd is. En ik heb gewoon altijd mijn afro gehouden. En uiteindelijk zijn mensen ervan gaan houden. En zie ik steeds meer meiden met een afro lopen. Dus ik ben gewoon heel trots.
0: Want jij dacht, ik ga me daar niet aan aanpassen.
1: Ja, natuurlijk. Dit is gewoon wie ik ben.
0: Maar ja, en inderdaad, zoals je zegt, van artiesten wordt meer geaccepteerd. Hè?
1: Ja, dan mag je
0: een beetje excentriek zijn.
1: Ja, precies. Je mag anders zijn. Maar ik ben heel blij, want mijn moeder heeft me altijd verteld... je moet altijd jezelf blijven. Weet je, wees trots op jezelf. Wees trots op je haar. Want zij heeft zelf ook, weet je, dan zit je uren, 14 uur je haar in te vlechten. En het is prachtig. Maar ja, waarom zou je zoveel moeite doen? Ja. Daarvoor gewoon, wees blij met

0: wat je hebt en je hoeft je nergens aan, aan te houden.
1: Nou ja, wie weet dat je een verandering kunt bewerkstelligen in Namibië, dat vrouwen inderdaad gaan denken, ja, waarom eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat het gewoon, als je opgroeit, moet je gewoon soms zien dat het anders kan. En door gewoon te zijn, dus dat ik gewoon daar rondliep, ja, ik kreeg heel veel opmerkingen, maar meer vanuit familie was het meer bezorgd dat ik er gewoon warrig uitzag. Mm-hmm. En vanuit andere mensen waren ze gewoon benieuwd van, oh, hoe kreeg je haar zo? Van, nou, ik doe gewoon niks, maar je was het zo en zo en je doet dit en dit. En heel veel positieve interesse. En later ook heel veel Facebook berichten van, ik vind je muziek leuk, maar je haar, wat doe je met je haar? En,
2: echt waar?
0: Dus echt specifiek vragen om hoe ik mijn haar doe of hou of... Dus,
1: het is duidelijk toch een issue.
0: Het was echt een issue. Ja. Maar dan positief gezien. Dus heel veel positieve reacties gekregen uiteindelijk.
1: En hoe was het dan? Want je hebt toen een tijdje in Groningen gewoond. Hè? Ja. Hoe was het dan toen je in Groningen woonde?
0: Weet ik eigenlijk niet. Ik ben voornamelijk daar opgegroeid.
1: Want dat is toch ook een hele andere plek om op te groeien. Als je net, bent geboren in Namibië, je hebt daar 5 jaar gewoond. Yeah, en dan naar Groningen of all places.
0: Ja. Nou ja, ik woonde dus. Ik ben opgegroeid in het dorpje Zuid-Laren. Maar ik zat altijd in de stad Groningen op school. En ik denk vanaf mijn 16e heb ik altijd gewoon... mijn afro gedragen. En ik had alleen maar positieve reacties eigenlijk. Dus het was niet iets dat, dat raar was. Mensen vonden het gewoon wel...
1: Nou ja, dat is natuurlijk een illustratie van wat je net zei. Hier in Nederland word je niet, in ieder geval niet in de gaten gehouden door je familie zoals in Namibië. En misschien wordt hier ook meer, mag je ook meer zijn zoals je zelf wil zijn.
0: Ja, dus minder controle op je uiterlijk. Of iedereen doet maar, weet je.
1: Ja.
0: Je mag doen wat je wil.
1: Dat wordt nog wat als je straks 4 maanden terug gaat naar Namibië. Moet je daar weer aan winnen.
0: Ja, dat wordt spannend.
1: Ja. Genoeg gepraat voor nu. Yes. Want natuurlijk willen we je weer horen.
0: Ja.
1: Gentle Arms.
0: Yes.
1: Ga je spelen. Even de andere gitaar nu. Nu wel. Shishani gaat zitten.

Dankjewel. Zo, de volgende heet Last. En daarin zeg ik eigenlijk dat het oké is dat je soms helemaal niet weet wat je wil en wat je gaat doen en wat er te wachten staat. Want heel vaak willen we dat wel weten, waar we naartoe gaan, wat we willen, hoe we dat gaan doen.

0: Lost.
1: Yes.
0: En dat betekent eigenlijk laat het los.
1: Laat het los.
0: Vraag je toch allemaal niet zoveel af.
1: Ja, maar het wees gewoon open ook. Wees niet bang. Wees niet bang om het allemaal niet te weten. En ga het gewoon tegemoet.
0: Goed zo. Yes. Kom je nog even bij me zitten?
1: Zeker.
0: Praten we nog heel even kort. Dan doen we de agenda. Want Acoustic Roots vliegt voorbij. Hè? Voor je het weet is er gewoon weer een uur om. Ik wil eigenlijk heel graag nog even dat prachtige liefdesverhaal horen van je vader en je moeder. Wil je dat nog vertellen?
1: Mm.
0: Want hoe hebben ze elkaar nou ontmoet?
1: Ja, long story. Oké, na mijn vaders eerste scheiding.
0: Make it short.
1: Was hij naar Zuid-Afrika vertrokken. Daar zat hij in de psychiatrie. Maar hij behandelde zijn collega's en patiënten, zwarte patiënten, hetzelfde, gelijk. En daardoor kwam hij in de problemen. Hij kwam echt op de blacklist te staan en... Dus hij is vrijwel weggepest uit Zuid-Afrika destijds. Omdat hij dan een kafferboetie was. Een man die mensen gelijk behandelt en vrienden is van zwarte mensen. Toen is hij... hij zou terug vertrekken naar Europa. Is hij gelokt naar Namibië. En hij werd verliefd op het land. Er waren geen psychiaters. En hij was dan in een ziekenhuis en hij gaf een lezing. En in de zaal zat mijn moeder, die dus verpleegster was.
0: Oh.
1: En zij zei, ik ga met die man trouwen.
0: Zo,
1: en
0: dat wist je toen al?
1: En 6 maanden later was ze getrouwd.
0: Echt dus, waar? Ja. Zo snel? Dat wist ik niet, dat het zo snel was gegaan.
1: Ja. Dus dat is het verhaal. Dus zo kwam ik hier.
0: Ware liefde.
1: Yes.
0: Ja, jij bent het product van die twee, om het maar eens oneerbiedig uit te drukken.
2: Covert.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Ik vroeg je aan het begin, heb ik je een aantal cursus laten maken, maar nu volgt er nog eentje.
1: Oh,
0: zingen, gitaar spelen of drummen.
1: Oef.
0: Dat kan je ook, hè?
1: Oh my word. Wat een...
0: Naar, hè, al die cursus.
1: Ja, het ligt eraan. Elke dag. Vandaag zingen.
0: Vandaag zingen?
1: Vandaag zingen.
0: Nou, daar boffen we dan maar mee, dat het geen drummen is vandaag.
1: Ja.
0: Dankjewel voor nu even, Shishani. We horen je zo meteen nog aan het slot, hè, van ons programma. Dus je mag alvast weer terug naar je plek. Dan ga ik even de agenda doen. Vast onderdeel van ons programma, hè. Waar is wereldmuziek met eigen ogen en oren te bekijken en te beluisteren? Overmorgen, zondag 18 augustus, bij Lowlands draaien onze eigen DJ Safri en DJ Bertu Afro en African Influenced Beats and Grooves in de Lima Tent onder de titel Afrodo. Zaterdag 24 augustus om 8 uur treedt Jungle by Night op in Paradiso in Amsterdam. En woensdag 28 augustus om 9:30 is World Music Band Art Kiki te horen in de Badkuip, Centrum voor Muziek in Amsterdam. De band gebruikt muzikale instrumenten en invloeden uit de Koreaanse traditie. Dus mocht u daarin geïnteresseerd zijn, de Badkuip, Centrum voor Muziek in Amsterdam. En tot zover onze agenda. Hij is wat korter dan gewoonlijk dit keer. Dan ga ik vertellen wie er de volgende maand gast is in Acoustic Roots. Dat zal zijn op vrijdag 20 september. Dan zijn we er weer en dan is de gast deze

0: En deze vrouw is Namgyal Lamo. Ze komt uit Tibet. Een Tibetaanse zangeres dus in de volgende editie van Acoustic Roots op vrijdag 20 september. Voor nu houden we het nog even bij Afrika. We hebben een mooie afwisseling in onze serie zitten. We houden het nog even bij Afrika met Shishani voluit Shishani Franks. Zij zingt tot slot. Ja, wat heb je uitgezocht om mee af te sluiten?
1: De hele tijd van gedachten. Ik denk dat ik gewoon Calling You ga doen.
0: Calling You?
1: Yes.
0: Goed, en waar gaat het over?
1: Ik heb het geschreven toen ik voor het eerst voor 4 maanden in Namibië was. En ik kwam terug en ik miste mensen. En soms heb je gewoon de behoefte om bij iemand te zijn zonder iets te hoeven zeggen. Ik wil gewoon mijn hoofd tegen jouw hoofd aanleggen en dat is het enige.
0: Oké. Ja. Calling You.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we reserveren het komend uur voor wereldmineralen. En in dit programma allereerst de bijna meditatieve muziek van Anouar Brahem, een uit Tunesië afkomstige oudspeler. Op de cd Astrakhan Café speelt hij samen met de Turkse klarinetist Barbaros Erköse en de Turkse percussionist Lasat Hosni. Brahem is een van de eerste oudspelers die de oud niet meer als begeleidingsinstrument, maar als solo-instrument ging gebruiken. Zijn muziek ligt tussen de Arabische muziek en de jazz in. U kunt gaan luisteren naar drie nummers van de cd Astrakhan Café.

U luisterde naar de CD Astrakhan Café van Anouar Brahem. En we zetten de meditatie door met de muziek van de in Nederland woonachtige Indiase zangeres Sandhi Sanjana. Zij integreert traditionele Indiase vocalen met jazz en wereldmuziek. Op deze CD blijft ze echter nog dicht bij haar roots, want u kunt gaan luisteren naar twee nummers van de CD Kadim.

U hoorde Sandhya Sanjana. In het volgende blok de sensuele muziek van de Napolitaanse Pietra Montecorvino. Deze inmiddels 51-jarige Napolitaanse begon ooit als actrice, maar ze bleek ook bijzonder goed te kunnen zingen. Met een rokerige, rauwe stem zingt ze over het even rauwe leven in Napoli. Vier nummers kunt u gaan beluisteren van de cd Napoli Mediterranee.

U heeft geluisterd naar Arabanda. We sluiten dit programma af met Balkan Gypsy van Goran Bregovic. Bregovic brak door in het Westen dan met filmmuziek bij de bioscoophit Underground van Emir Kusturica. Net zoals op deze cd is ook op de cd Carmen veel feestmuziek met veel blazers en snelle ritmes te horen. De cd Carmen is opgebouwd als opera en verwijst dan ook naar de opera van Bizet. En dat is niet toevallig, omdat het lange tijd de enige opera was met een zigeunerin in de hoofdrol. De volledige speellijst van dit programma vindt u op onze website www.concertzender.nl. U klikt dan gewoon even door naar Wereldmineralen. Ik neem alvast afscheid van u. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar Concertzender Live Wereldmuziek. Het wordt een concert van de Touré Reichel Collective. We namen dit programma op in Theater Raza in Utrecht op 31 oktober 2012. We gaan eerst even terug naar 2008. Toen ontmoette gitarist Vieux Fracas Touré uit Mali, Idan Reichel, pianist en superster uit Israël, elkaar voor het eerst op een vliegveld in Duitsland. En uit deze toevallige ontmoeting ontstond een muzikale vriendschap die uitmondde in de Touré Reichel Collective. Ze brachten in vrij korte tijd de cd de Tel Aviv Sessions uit en toerden daarmee in de Nederlandse theaters. De muziek die ze samen produceren is bijna meditatief te noemen. De pianist en de gitarist verweven hun klanken tot een natuurlijke flow, zoals bijvoorbeeld in het tweede nummer dat ze straks spelen, Le Niger, waarin je de rivier als het ware voorbij hoort stromen. En dat terwijl Vieux Fracas Touré toch ook behoorlijk kan rocken op zijn elektrische gitaar en Reichel uit de popwereld komt. Ze worden begeleid door Soleiman Khan op basgitaar en Amit Karmeli op percussie.

Achtereenvolgens hoorde u Azawadé, Leniger en Bamba. De eerste drie nummers van het concert van de Touré Reigel Collective. Ze gaan verder met het nummer Experience, dat een typische Malinese gitaarintro heeft. Het wordt aangevuld door de meanderende pianoklanken van Idan Reigel. Daarna een oud solo, maar eerst nu Kvar.

Thank you.

In het islamitische Ottomaanse Rijk bestond een strikte scheiding van man en vrouw in het openbaar. Atatürk zag het westerse paardansen, zoals tango, als een middel om die scheiding en ongelijkheid te doorbreken. Op veel foto's staat Atatürk als danser afgebeeld en hij liet zulke foto's bewust afdrukken op de voorpagina van kranten. Rudolf Nadolny, de eerste Duitse ambassadeur in Ankara, schreef in zijn memoires, ik citeer, Atatürk is een libertijn en een onbeschaamde rokkenjager. Voor zijn vleeselijke genoegens laat hij als een Oosters potentaat vrouwen aandrukken. Maar hij zegt ook, alles wat we op de wereld zien is het werk van vrouwen. Seyhan Hanim zingt nu Tjapkin, oftewel rokkenjager.

Atatürk was vastbesloten om de Europese cultuur binnen te halen. Tango-muziek en salondansen vond hij uitingen van beschaving. Als leider van de Turkse Republiek liet hij officiële recepties volgen met bals in de westerse traditie van balzaaldiplomatie. Seyhan Hanım gaat verder met Inci, parel.

Omwille van de modernisering van Turkije werd westerse muziek binnengehaald onder het motto geen revolutie zonder muziek. Maar de richtlijn van Atatürk was ontleen aan het Westen, maar blijf in wezen Turks. Al snel kreeg Turkije zijn eigen westers gerichte componisten, orkesten en zangers, maar zij mengde de Europese tango-stijl met elementen uit de zangerige Turkse muziek die daarop goed aansloot. Luister naar het instrumentale Papatia, Madeliefje, een compositie van Nesdet Köyü Türk.

Atatürk mocht dan wel de tango inzetten als middel voor zijn politiek van modernisering en vrouwenemancipatie. In de liedteksten van Seyhan Hanım is daar weinig van te bespeuren. De thematiek van de Turkse tangoliederen zijn liefdesverlangen en liefdesleed in alle toonaarden. In de oudere Argentijnse tango wil het nog wel eens aanleiding geven tot wrok, wraak en drank. De Turkse liedteksten worden liefdesgevoelens doorgaans in smachtende berusting beleefd en bezongen, zoals hier in Hayat, oftewel verlangen.

De Turkse variant van tango klinkt melodischer en romantischer. De teksten zijn niet vertaald, maar oorspronkelijk Turks. De dramatische inhoud wordt bezongen in gloedvolle taal. Mooie ogen worden in lange zinnen, inclusief kleur en oogwimpers, bezongen. Als voorbeeld volgt bij de volgende twee nummers de tekst. Het eerste lied heet Sia Gözlere, Zwarte Ogen. Jouw blikken zijn zo diep vanuit die zwarte ogen. Je bent liefde van top tot teen, maar vooral je oogwimpers. Bedelf mijn hoofd onder je lange haren. Laat mij je kussen tot mijn lippen bloeden. Laat ieder jaloers zijn op ons geluk. Wees de eerste en enige in mijn hart. Mijn leven duurt te kort om van jou genoeg te krijgen. Mijn liefde kent geen einde, zal niet sterven.

Al even gevoelvol is het volgende nummer, Hasret, oftewel Heimwee. Deze ogen die mij toebehoren zijn vreemder dan vroeger. De liefde in mijn hart is een pijn zonder einde. Door het hartzeer van mijn ziel wellen tranen in mijn ogen en ik huil van droefenis zonder te weten waarom. Eenzame duisternis haal mij uit mijn nood. De wonden in mijn hart zijn nog zo veel en nog zo diep.

Van dezelfde gevoelens doortrokken zijn de volgende twee nummers en net als verscheidene andere liedjes van Tseyan Hanin worden ze nog steeds gezongen. Het eerste heet Deligeunu, oftewel Uitzinnig Hart.

yaşıma bir gönül

Enkele liedjes hebben als titel de naam van een vogel, maar de inhoud heeft betrekking op een liefdesgeschiedenis. Eerst hoort u Tjelikusu, oftewel Winterkoning.

Het volgende lied heet Birmaratigibi, als een meeuw.

Na de Tweede Wereldoorlog bleef tango-muziek geliefd, maar tango-dansen boette in aan populariteit. En ja, dat duurde zo'n beetje tot 1980. In alle grote steden zijn nu tango-clubs en de tango-festivals in Istanbul behoren tot 's werelds beste. Het is, en blijft hopelijk nog lang, Buenos Aires aan de Bosporus. Daarbij wordt aangesloten op de klassieke Argentijnse tango en niet op de zoetige Turkse tango van de jaren 30 tot 50. Liedjes van Seyhan Hanım worden nog steeds beluisterd en gezongen in moderne versies, maar dan als luistermuziek. Bijvoorbeeld Aşk Kerpeteni, en dat gaat over verlangen.

Onze vorige uitzending was gewijd aan de Japanse tango. En misschien weet u nog wel, die werd gekenmerkt door getrouwe nabootsing van de Argentijnse. Karakteristiek voor de Turkse tango van vandaag is dat deze een versmelting was, maar toch meer Turks dan Argentijns. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van de 10e aflevering van Damas del Tango. Samenstelling Joep Acampo, eindredactie Carolien Claire, techniek Willem van Schip. Mijn naam is Gerard Meulenberg. We sluiten af met Metapli Birgetje, een maanbeschenen nacht.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Metamorfosen. Demotische muziek uit Griekenland, dat wil zeggen zang en dans van het volk en het dorp. Die presenteert zich grotendeels als een rustieke tegenhanger van de laïki, of stedelijke populaire muziek als de rembetika. Wat muziek uit Epirus in Noordwest-Griekenland verschillend maakt van vrijwel alle andere demotische muziek is haar oorspronkelijke intensiteit en haar getonische en communale eigenschap. Dat moet even worden uitgelegd. Getonisch, vanwege de melodieën, ritmes en teksten die zich manifesteren als een teken van de overweldigende vruchtbaarheid van het leven, net als de grimmige herinneringen aan de dood. De muziek viert het leven en rouwt om de dood op de verschillende punten waar de twee samenkomen, de getonios. En communaal, omdat veel van deze muziek ook bedoeld was om de deelnemers te genezen en te kalmeren, ofwel door te luisteren of deel te nemen aan het dansen. De mensen namen deel in een collectief geheel. De instrumentale muziek van Epirus is pastoraal en vermoedelijk afkomstig van de Sarakatsani, een semi-nomadische populatie die duizenden kilometers aflegde per jaar om hun schapen te laten grazen. De muziek speelde een belangrijke rol in het nomadische bestaan. Luistert u en geniet u ook vooral van de verschillende opnamen van deze demotische muziek uit Epirus, opgenomen tussen 1928 en 1958.

In dit uur metamorfosen bij de concertzender verschillende, al wat oudere opnamen van demotische muziek uit Epirus in Noordwest-Griekenland. Demotisch ofwel zang en dans van het volk en het dorp. Hier is nog een aantal stukken.

Een solist op zo'n beetje alle blaasinstrumenten is Ion Lacanou. Hij begint met de fluier, een houten fluit, gaat daarna de Roemeense doelenzak bespelen, de chimpoi. Vervolgens de veel langere houten caval, om tot slot op de sols de peste te gaan spelen. En dat is een soort fish scale. Hij laat zich door verschillende orkesten begeleiden.

Deze Ion Lachanu had ook nog een broertje en die heette Jacob. Hij had dezelfde hobby, het bespelen van zo'n beetje alle blaasinstrumenten die je kunt bedenken. Hij deed niet onder voor Ion en begint met de doedelzak, de chimpoi, daarna de grote lange fluit, de caval, om tenslotte de fluier, de kortere fluit, te gaan bespelen.

Tot slot zoeken we George Zampfir weer op. In de tijd dat je zijn muziek in winkelcentra en warenhuizen overal hoorde, werd het muzak of achtergrondmuziek genoemd. Maar laten we niet vergeten dat het een groot muzikus was met een enorm gedegen opleiding in Boekarest. Van een van zijn vele platen uit de beginperiode, uit Roemenië dus, horen we 3 korte stukken, Zolang de tijd ons toestaat. Henk Braaksma stelde dit programma voor de concertzender samen.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag de gast, vijf woest spelende mannen die samen de formatie Parnegatje vormen. Het heeft er nog weinig weg van winter, ook niet op deze 17 januari, maar had er ijs gelegen, dan was het heel snel weggesmolten bij hun hartverwarmende Balkanmuziek. Daarbij maken ze gebruik van spannende muziekinstrumenten, zoals de magische Armeense doedoek. Die heb ik nog niet ontwaard, dus ik ben benieuwd welk van de 24 instrumenten die hier staan dat is. En zelfgebouwde snaarinstrumenten zoals de fietsbandbas, ook wel beter bekend als de binnenbandbas, waarover hopelijk straks meer. Hier is, en daar zijn we heel trots op en ook vereerd mee, hier is Parnegatje.

Dat was Maka Mousseni van Parnegatje, bestaande uit Mark Constance, Gerwil Kusters, Michiel Hollanders, Dan Taffy en Michiel Bakkers de Vries. En radio is een fantastisch medium, maar toch is het heel jammer dat er ook dit keer geen plaatjes bij zijn in Acoustic Roots, want u zou het moeten zien, hè? Hier op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw, bij de concertzender, live muziek in een kantooromgeving. De hele ruimte staat vol met die 24 instrumenten, met publiek, met talloze meters kabel en wat iets meer zij. En met, ik zei het al, 5 woest spelende en bij tijd en wijle ook woest ogende mannen, de mannen van Parnegatje. En zij spelen gelijk gewoon maar meteen door Mikrasia.

0: Barnegatje speelde achterin volgens Makam Hussaini, Mikrazia en Nouza. En Mark Constance gaat naast mij plaatsnemen aan tafel. Gooit nog even de tamboerijn aan de kant. Welkom. Mark.
1: Welkom.
0: Kan je praten al? Ben je uitgehecht? Ja. Wat een beetje spannend begin bij het laatste nummer. Wat dacht je? Ik ga eens even heel...
1: Ja, dat begin daar, dat mag ik helemaal zelf weten.
0: Ja, dat zag ik aan die andere. Ja, die stonden te denken, wanneer komt hij nou? Ja. Daar gaat hij weer.
1: Eén keer duurt het langer, andere keer duurt het korter.
0: Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd, dat ze dat dachten?
1: Zou kunnen, ja.
0: Okay. Vertel eens even, Barnegat, je bestaat al een hele tijd, 13, 14 jaar?
1: Ja, klopt.
0: Maar jij gaat met Dan Tuffy het langste terug, want er is steeds wisselende bezettingen, begreep ik.
1: Nou, we hebben de eerste 4 jaar hebben nog wat andere mensen erbij gehad, onder andere een fluitiste en een violist.
0: Maar?
1: De fluitiste was geen succes.
0: En de violist,
1: die paste eigenlijk perfect, die past nog steeds perfect, want die komt soms wel eens langs, maar die woont tegenwoordig in Amerika.
0: Okay.
1: Want die is verliefd geworden op een Californian woman.
0: Ja, kan gebeuren. Ja.
1: Ja.
0: En de liefde gaat voor de band dan, hè, blijkbaar.
1: Mwah, ja.
0: Heb jij Barnegatje opgericht, kan ik dat zo zeggen? Ben je de oprichter?
1: Ja, kun je zo zeggen, ja.
0: En wat jij dacht, ik ga een Balkangroep oprichten. Wat dacht je?
1: Nou, het was meer dat ik op een gegeven moment tegen die muziek aanliep. En tegen de bandoneon aanliep. En dat waren gewoon twee dingen waar ik zo door gegrepen was dat ik dat gewoon moest gaan doen. Dus het was niet zo van, ik heb eigenlijk nooit een bewust plan gemaakt, maar... Ja, dan ga je daarmee bezig en dan kom je mensen tegen en dan zeg je, hey, zullen we samen spelen? En dan nou ja, van het een komt het ander.
0: En dan ga je dat doen.
1: En dan neemt het serieuzere vorm aan en dan ga je met audities werken en ook ga je ook wat meer. Maar goed, het is eigenlijk gewoon uit liefde voor die muziek en de bandoneon is het allemaal begonnen.
0: Ja, waar werd je dan door gegrepen bij die bandoneon?
1: Oeh, er zit er geen vrolijke noot op.
0: Je bent een melancholisch...
1: Ik ben melancholisch aangelegd, ja. Ik hou ook van melancholische muziek. En bandoneon is gewoon... De klank is bijna... Ik vind het bijna onaards. Het is zo rijk aan harmonische boventonen. En het is ook soms... Je kan gewoon met één zo'n nootje van zo'n bandoneon... kan een heel publiek stil krijgen. Dat is gewoon, en dan doe je maar één nootje. En hij is ook zo ontzettend dynamisch, hè. Want daarvoor speelde ik wel op zo'n... Zo'n klein dingetje, zo'n drierijertje... Maar in een circus. Dan kan je dus... Dat het fijn daaraan was, is dat dat ook los is. Het is heel fysiek. En bandoneon is dat ook. Dat heb je met de accordeon bijvoorbeeld veel minder. Dat is ook wel fysiek, want dan krijg je rugproblemen.
0: Ja, maar dit is meer...
1: Maar het zit heel erg... Je bent heel erg ingestrapt, ingebonden. Terwijl een bandoneon is vrij op je knie. En alles wat je met je lichaam doet... Dat hoor je terug in de klank. In de manieren, in de... timbre of noem wat op. Hm. Dus dat vind ik persoonlijk, spreekt mij dat heel erg aan.
0: Dus zo ben je er verslingerd aan geraakt eigenlijk.
1: Ik ben er verslingerd aan geraakt, ja.
0: Is je lievelingsinstrument?
1: Om zelf te spelen?
0: Ja. Of gaat dat te ver?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb heel vaak gewisseld van instrument in mijn leven. En nu is het toch... Maar ja, ik mag ook graag zingen, bijvoorbeeld.
0: Dat hebben we ook gehoord al.
1: En ik mag ook heel graag percussie spelen. Maar ik denk ook vooral voor mij is muziek, en daarom ook Barnegatje, dus ik hou ook heel erg van afwisseling. Ook in mijn leven, weet je wel. Dus ik ben altijd op zoek naar dingen.
0: Wat voor dingen?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. In principe sta ik gewoon open.
0: Je bent op zoek naar iets?
1: Ja, is inspirerende dingen. Stimulans, goede, bijzondere muzikanten, bijzondere muziek. En deze jongens hier in deze band, die hebben een beetje dezelfde instelling als ik wat dat betreft. Alles mag.
0: Alles mag? Nou.
1: Ja het moet niet, het moet geen grapje worden of zo. Maar in principe... Als ze nou zeggen dat hij ineens, Michiel Bakkers zegt... Oh, maar ik hoor een aanbeeld in dat nummer. Dan zeg ik, ja, vooruit, proberen we dat.
0: Dus je staat wel open voor het experiment.
1: Ja. Het
0: maar
1: moet
0: wel,
1: kloppen, het moet bij elkaar passen, het moet kloppen. Hè?
0: Maar en ook de Balkanmuziek dus, dat wel.
1: Ja. Zij het, dat is vooral ook dat het mij heel goed paste, die Balkanmuziek. En dan vooral de muziek van de Roma en de Griekse Rebetiko.
0: Je ziet er helemaal niet uit als een Roma. De enige die er een beetje nog uitziet, die een beetje bij mijn beeld van een Roma past, is Michiel Bakkers.
1: Nee, maar ja, dat ben ik natuurlijk ook niet. En waarom zou ik moeite gaan doen om te proberen zo eruit te zien?
0: Nee, dat hoef je helemaal niet.
1: Ik doe ook geen moeite om ze te proberen om ze na te doen. Nee. Ik bedoel,
0: maar je hebt wel die prachtige klank ervan. Hoe heb je die zo goed eigen gemaakt?
1: Doen, veel doen. Dat is altijd wat ik iedereen aanraad. En vooral ook veel fouten maken.
0: Ben je ook echt fouten maken, ben je ook naartoe geweest om met mensen te spelen daar?
1: Nou, voor andere redenen, maar er wordt altijd gespeeld. Dan.
0: En dan kan je altijd meespelen?
1: Ja, meestal wel, als ik het kan volgen tenminste.
0: De fietsbandbas heb ik beloofd dat we daar iets over zouden zeggen. Maar ik begrijp dat we het niet te veel over hoeven te zeggen. Want op de nieuwe cd, Podon, komt hij helemaal niet meer voor. Vertelde Michiel, de andere Michiel die hem gebouwd heeft.
1: Twee nummertjes, geloof ik.
0: En that's it.
1: Ja.
0: Ja. Maar hoe, vertel nog even snel hoe die ontstaan. Hoe is hij erop gekomen?
1: Het is een soort ongestructureerde knutselwoede van onze gitarist, Michiel Hollanders. En die komt regelmatig met nieuwe instrumenten op te proppen. En meestal klinken ze ook verrekt goed. Mm-hmm. Helaas hebben we vandaag alleen, want op de plaat staat bijvoorbeeld de klootviool. Dat is een geweldig instrument. Is die alleen vergeten vandaag. Dus
0: dat kan gebeuren.
1: Maar ja.
0: Mensen zijn altijd licht zenuwachtig als ze in Acoustic Roots moeten gaan optreden. Dat geeft helemaal niks. Reflecteert hoe jullie nu spelen ook hoe jullie in het begin 14 jaar geleden speelden? Of heeft dat een hele ontwikkeling doorgemaakt?
1: Dat heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. En ik moet wel zeggen dat deze plaat, want de vorige plaat bijvoorbeeld, dat was meer soort van echt van, dit is wat we doen en deze liedjes die zitten nou in onze live set. En dat hebben we zo live mogelijk geprobeerd op te nemen, terwijl deze plaat daar is echt over nagedacht.
0: Deze plaat is echt nagedacht?
1: Meer dan over vorige platen.
0: Oké. En wat hebben jullie bedacht bij deze plaat?
1: Nou, ik wou vooral de groove gaan hangen en ik wou iets met meer, een beetje meer trance. En een iets, dat is moeilijk uit te leggen.
0: Moeilijk, hè? Het is moeilijk ook over muziek te praten, of niet?
1: Ja, maar ik wist wel waar ik naar op zoek was. En ik wist ook wie ik daarvoor wou hebben. We hebben hele fijne gasten op onze plaat ook. Bart Maris en Kamal Ors. En Simon was gewoon de perfecte man om dat te produceren.
0: Je hebt plaat geproduceerd, hè? Ja, voor het eerst dat je een producer hadden.
1: Ja, dat had ik ook echt verzonnen. Ik wil nu gewoon een keer met iemand van buitenaf werken. En dat ook, maar het moet dan dus wel iemand zijn die je volledig vertrouwt. Mm-hmm. En met Simon was gewoon heel makkelijk. Ik heb misschien 10 minuten... Ik heb hem eerst gevraagd om naar een concert te komen. Hij is mijn buurman ook, dat scheelt. hij woont in Rotterdam tegenwoordig, maar... En ik dacht van, als hij daar met een smile op zijn gezicht aan het afloop van een concert staat, dan is het goed, gaan we doen. En vervolgens, we hebben ongeveer 10 minuten over gepraat over wat de bedoeling was. En dat was genoeg. Hij begreep het perfect.
0: Perfect, oké. Okay.
1: En voor de rest zijn we gewoon in zijn ruimte, geweldige studio Epic Rainbow Unicorn, hebben gewoon opgezet en zijn we gaan spelen.
0: En het is geworden wat je in je hoofd had.
1: Ja, het is precies wat ik in mijn hoofd had.
0: Want
1: dat
0: is moeilijk uit te leggen. Ja. Ook aan de rest van de band, denk ik.
1: Ja.
0: Of hebben die ook inspraak gehad? Of zet jij de lijnen uit?
1: Nou, ik zet ook. Iedereen heeft inspraak, maar ik zet wel de lijnen uit.
0: Ik kijk nu even hoe ze kijken. Ze zitten achter jou. Ik kijk even hoe ze kijken.
1: Ja, ik hoef dat niet te zien in de chip. Nee, iemand moet toch lijnen uitzetten. We hebben ook verzonnen voor deze plaat van, we gaan het niet te democratisch maken. Want dan, en dat vind ik op zich wel. Kijk, als je een visie hebt, dan moet je die niet moet je geen water bij gaan doen. Dan wordt het alsof als het te democratisch is, dan krijg je altijd een soort van middelmatige visies, laat ik het zo zeggen.
0: Klopt, je hebt verlichte leiders nodig. En neem je plaats in, zou ik
1: mensen
0: zeggen.
1: Mensen met een idee, hè?
0: Kijk, mensen met een idee. En dit idee heeft geleid tot Podrom. Daarvan spelen jullie de meeste van jullie nummers vanavond. Armenian Waltz is de volgende, klopt
1: ja,
0: dat, Mark?
1: Klopt.
0: Ja, oké. Ga jullie gang. Parnegatje. Gezondheid.

0: Zoals gitarist die aan het ompluggen is.
1: Dan kan je mij vertellen, Mark, dat Jurina was, klopt dat?
0: Ja, klopt.
1: En wat ga je nu spelen?
2: We gaan nu Ime Presakias spelen.
1: Waar gaat dat over?
2: Aan de hoogte en de laagtepunten van het drugsgebruik.
1: Oh.
2: En wat het toch fijn is om dictator te zijn. Oh. En dat het ook heel goed samengaat.
1: Heb je iemand specifiek in gedachten?
2: Nou, mezelf.
3: Yes.

Baseko Kouyaté is met zijn band Ngoi Ba een graag geziene gast in Nederland. Dat is niet voor niets. Hij en zijn vrouw, zangeres Amisako, zorgden vorig jaar voor een magisch moment op het Hertme Festival. Dit jaar staan ze op het Festival Mondiaal in Tilburg. Daarnaast heeft Lowlands, het grootste festival van de Lage Landen, Baseko Kouyaté dit jaar op het programma staan. Hier een voorproefje met het nummer Wagadou. Hierna hoort u twee nummers van het nieuwe album van Youssou N'Dour, de gouden stem van Senegal, en hij staat op 6 juli op het Amsterdam Roots Open Air.

0: Je luisterde naar Wereldmineralen met bijzondere en ongebruikelijke combinaties.
1: Op zoek naar een nieuw huis? Kom naar ERA's landelijke open huizenroute en bekijk zoveel huizen als u wilt. Op zaterdag 14 juni is het weer zover. Tussen 11 en 3 uur bent u weer van harte welkom. Meer weten? Kijk op era.nl voor de adressen. ERA, sterk door service.
2: Ik hoor dat je het leuk vindt om urenlang te kletsen. Daarom kan je naar elke Ziggo-telefonie-abonnee onbeperkt gratis bellen. Gewoon met alles in één van Ziggo. Een pakket met televisie, internet en telefonie in één. En dat is nog makkelijk en voordelig ook. Vertel me wat je wil. Dan geef ik je advies op ziggohelpt.nl. Of bel 0900 0730. Lokaal tarief.
3: Er zijn weinig kranten met zo'n brede muzikale belangstelling als NRC Handelsblad. Die varieert van... tot... en van... tot... Ontdek ook de muzikale kanten van de krant. Neem een proefabonnement van 5 weken voor €10. Kijk op nrc.nl/actie. NRC Handelsblad, partner van het North Sea Jazz Festival.
4: Als officieel partner van Euro 2008 kunt u niet om Hyundai heen. Met gratis EK-ballen bij een proefrit en officiële actiemodellen. Zoals de Hyundai Santa Fe Freestyle. Extra stijlvol uitgerust met onder andere 18-inch lichtmetalen velgen en parkeersensoren. Uw voordeel? €2150. De Hyundai Santa Fe staat bij de dealer vanaf ruim €33.000.
3: NRC Handelsblad. Nu 5 weken voor €10. Kijk op nrc.nl/actie.
5: Nu bij E-Plaza en Bart Smit. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot. Snake is back en vecht voor zijn leven. Breek je hersens meer dan ooit tevoren om de slimme tegenstanders te verslaan. Dit speciaal voor PlayStation 3 ontwikkelde spel is nu verkrijgbaar bij E-Plaza en Bart Smit.

U luistert naar de Concertzender met het eerste deel van het programma Damas del Tango. In het tangolied waren mannelijke zangers toonaangevend. Toch zijn er veel de zangeressen geweest. Zij zongen vooral in de studio, voor radio of in films. Daarom zijn veel opnamen bewaard gebleven en daaruit is geput voor deze radioreeks Damas del Tango. Om een indruk te geven van de ontwikkeling in de loop van de 20e eeuw, krijgt u in deze uitzending een overzicht van enkele zangeressen. We beginnen met de oudst bekende opname van een tangozangeres en wel van Linda Thelma uit 1909. Zij trad toen op in het Teatro Roma de Buenos Aires, waarvan ze zelf zei: hier accepteert men geen nette teksten en geen dames die daarvoor door willen gaan. Luister naar Linda Thelma met El Pechador, oftewel De Oplichter. Dit lied van Angel Villoro heeft als moraal: de slimmerik leeft van sufferts en sufferts leven van werken. Die houding is kenmerkend voor de vroegste periode van de tango, zo rond 1900.

Rond de Eerste Wereldoorlog verspreidde de tango zich onder de klassen in de volksbuurten. Uit die achtergrond traden drie belangrijke zangeressen naar voren. De eerste was Rosita Quiroga en van haar hoort u de Mi Barrio uit mijn woonbuurt.

0: te le entrego en mi corazón.
1: U hoorde Demi Barrio uit Mijn Woonbuurt en dat ging over een meisje dat haar arme woonbuurt verliet uit goedgelovige verliefdheid op een rijke jongen. Maar hij liet haar in de steek en zij werd danseresje dat liefde moest verkopen. Rosita Quiroga vervolgt nu met Horas Tristes over een jongeman wiens liefde is bedrogen en bespot, maar desondanks in stilte van haar blijft houden.

De tweede zangeres uit de volksbuurt was Achucena Maizani. Net als Rosita Quiroga schreef ze zelf muziek en liedteksten, meestal over liefde en liefdesleed van de meisjes uit de volksbuurt. Luister naar Achucena Maizani in Mariposa Azul, Blauwe Vlinder. Een lied over een meisje dat rusteloos en wispelturig van bloem naar bloem vlindert, zonder ooit de ware liefde te leren kennen.

Het volgende lied van Asuchena Maizani is Marionetas, dat over een jong meisje zingt als een broze marionet dansend op het voortoneel van een lichtzinnig lot.

0: saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la tarde de emoción.
1: Tita Merejo was geboren in bittere armoede en doorstond een buitengewoon harde jeugd. Ze beschikte eigenlijk niet over een mooie zangstem, kreeg geen opleiding, maar gedreven door armoede meldde ze zich aan bij het theater als danseresje. Daar ontwikkelde ze zich tot actrice en zangeres met een kenmerkende stem en een theatrale voordracht. In Niño Bien schampert ze over arme jongelui die zich uitgeven voor rijk luiszoontje.

Rosita Quiroga en Azucena Maizani waren cancionistas. Zij zongen en schreven zelf liedteksten en muziek voor tal van anderen. Daarom zijn ze van blijvende betekenis. De meest latere zangeressen waren cantantes, zangeressen die de liedjes van anderen vertolkten. In de jaren 30 verbreedde het tangolied zich tot de middenklasse en dat ging gepaard met een verschuiving in de smaak. Er kwamen meer speelse, gevoelige, persoonlijke en poëtische liedjes. De zang werd vaak mooier, gladder, meer gekunsteld. Luistert u naar de stem van Ada Falcón in Tengo Miedo, Ik ben bang, over de mengeling van verliefdheid en verlatingsangst.

Het volgende lied van Ada Falcón heet Lo que nunca te dirán, wat ze je nooit zullen zeggen. Ze zeggen dat ik een losbol ben en een rokkenjager. Maar wat ze je nooit zullen zeggen is hoezeer ik voor jou echte liefde voel.

Libertad Lamarque voelde zich van kind af aan aangetrokken door muziek en theater. Ze werd een succesvolle actrice en geschoold zangeres met een gevoelvolle stem en fraaie frasering. In het nu volgende Julian treurt ze om het verlies van een jeugdliefde.

Libertad Lamarque gaat verder met Madre Selva, oftewel Camperfuli. Het gaat over haar hunkeren naar de grote liefde van haar jeugd. Als de Camperfulis telken jaren terugkeren en opbloeien, waarom keert hij dan niet terug?

Net als Tita Merello was Libertad Lamarque eerst en vooral actrice. Beide konden zingen met geveinsde pathetiek, uitdagende erotiek of gespeelde onbevangenheid. Niets van dat al bij Mercedes Simone, een zangeres met een natuurlijke elegantie. Haar verfijnde zangstijl en zorgvuldige dictie gaven haar liedkunst ingehouden emotionaliteit en intimiteit. Luister naar Mercedes Simone in Cuando silba el viento, als de wind fluit, en daarna in het nummer El viejito del acordeón, de oude accordeonist.

Net als Libertad Lamarque en Mercedes Simone beschikte Nelly Omar over een uitstekende zangtechniek, dictie en frasering. Maar haar stem onderscheidt zich door een smartelijke ondertoon. Zoals nu in haar vertolking van Desde el Alma, uit het hart goed te horen is.

African woman.

0: Yes.
1: And one corner.
0: And one corner.
1: And one corner.
0: Mabel.

0: Banu Musa, a new corner.
1: Nabo.

Welkom bij de Concertzender. In Concertzender Live Wereldmuziek hoort u het tweede deel van het concert van No Blues dat plaatsvond op 22 november 2012 in de kleine zaal van het Tropentheater in Amsterdam. In 2004 werden folkbluesgitarist Ad van Meurs en bluescontrabassist Anne Maarten van Heuvelen en Haitham Savia, oudspeler met klassieke Arabische achtergrond, bij elkaar gezet voor een samenwerkingsproject. Na 3 dagen was er genoeg materiaal voor hun eerste cd, Farewell Shalabei. Ad van Meurs zegt hierover: "We zijn gewoon met elkaar liedjes gaan maken. Beide muziekvormen zijn volksmuziek waarmee een verhaal wordt verteld. In de Arabische melodieën zitten noten die wij in de westerse muziek niet kennen en die voor onze oren vals klinken. Het mooie is dat je die valse tonen mooi gaat vinden omdat het wringt." Einde citaat. No Blues speelt nummers van alle verschenen albums plus een voorproefje van de cd die in september dit jaar zal uitkomen, getiteld Kind of No Blues. U hoort Ad van Meurs gitaar en zang, Haitham Savia zang en oud, Anne Maarten van Heuvelen contrabas en zang, Osami Malegi percussie en Ankie Keultjes zang. Hier is dus deel 2 van hun concert en achtereenvolgens hoort u Saw, Empty Bottle, het Arabische nummer Le, dat waarom betekent, maar we beginnen met het nummer Kim's Dream.

0: verder met een nummer van onze derde cd, dames en heren. Het heet Sound. En dat is in goed Arabisch het woord voor de stem. En het nummer gaat over hoe muziek in je leven op een bepaald moment je leven kan veranderen.
1: Volgens mij, onze percussionist heeft zijn mobiel aan. Dus hij moet het toch even uitzetten.
0: Stemming gesproken.
2: Kari.

Psycholoog Klaus-Peter Brenner heeft een studie gemaakt van deze akkoordenreeks en de herkomst ervan. In zijn boek Mabira en Chipendani, met bijbehorende cd's, laat hij zien en horen dat deze akkoordenreeks oorspronkelijk op een ander instrument, namelijk de muziekboog, tot ontwikkeling kwam. U hoort deze Klaus-Peter Brenner nu zelf deze akkoordenreeks op de Mabira spelen en wel op 7 verschillende toonhoogtes. Hij laat zo horen dat het schema op alle tonen uit de toonladder gespeeld kan worden. Hij fluit zelf mee om het verloop van de akkoorden te benadrukken. Meteen daarna speelt hij een soloversie van een van de oudste Mabira-nummers, Kariga Mombe. De opeenvolgende samenklanken zijn hierin duidelijk herkenbaar.

Wanneer twee mbiras samenspelen, gebeurt het op een speciale manier. De afzonderlijke partijen klinken namelijk niet tegelijk, maar telkens om en om. Daardoor grijpen de partijen als het ware in elkaar. De hoofdpartij heet Kushaura, ofwel de leider. Deze speler begint en zet de basispatronen neer voor het stuk. De andere partij, Kutsinira genaamd, letterlijk vertaald de menger, haakt op een gegeven moment in en speelt zijn tonen telkens vlak na die van de leider. En zo ontstaat een complex en steeds wisselend vlechtwerk waarin de spelers het stuk gezamenlijk vormgeven. Luistert u nu naar een studio-opname van het nummer Nimeshusasa. Doordat de opname met contactmicrofoons is gemaakt, zijn de twee afzonderlijke partijen goed hoorbaar. Aansluitend

hoort u hetzelfde nummer, maar nu in een door Paul Berliner in 1975 gemaakte opname uit Zimbabwe. De spelers zijn Cosmas, Alexio en Simon Magaya op mbiras en hosho.

Sommige Mabira-spelers zijn zo virtuoos dat ze de twee verschillende partijen, de leider en de menger, op één instrument kunnen combineren. Het lijkt dan alsof er twee muzici aan het spelen zijn. Een prachtig voorbeeld hiervan is het nu volgende stuk, genaamd Nimutimu. Het wordt gespeeld door John Kanaka, die beroemd is geworden onder de naam Maritsambira, oftewel de Mbira-speler. In deze opname speelt hij solo.

De manier waarop de lamellen van de Mbira Dzavatsimu gestemd zijn, kan sterk variëren. Zo zijn er hoger en lager klinkende instrumenten, maar ook de manier waarop de lamellen ten opzichte van elkaar zijn gestemd is niet uniform. Als echter twee of meer instrumenten tegelijk worden bespeeld, zal de basisstemming wel hetzelfde zijn. Een mooi voorbeeld van een afwijkende stemming is het instrument van de Mbira-speler James Soko. Hij speelt op een zeer oud instrument dat hij van zijn vader had geërfd. Omdat hij de nalatenschap van zijn vader wilde respecteren, had hij de stemming van het instrument na diens dood nooit meer veranderd. Hierdoor klonk zijn muziek anders dan normaal. Maar de Shona zullen desondanks een door hem gespeeld stuk zonder meer hebben herkend. U hoort nu deze James Soko in een opname van Hugh Tracy uit de jaren 50 van de vorige eeuw. De opname verscheen op het SWP Records label. James Soko speelt een stuk genaamd Shumba, oftewel Leeuw. Als een groep mannen op jacht was gegaan, zongen de achterblijvers dit lied om op deze manier de jagers geluk te brengen.

Mbira-muziek wordt gekenmerkt door uitgebreide improvisaties. Tijdens een stuk wordt voortdurend gevarieerd op de basispatronen en steeds opnieuw voegen de spelers andere muzikale elementen toe. Eerdere variaties verdwijnen, andere komen ervoor in de plaats. Daardoor verandert de muziek vrijwel ongemerkt. Een procedé dat ook bekend is van de minimal music.

Dat was Taireva, gespeeld door Cosmas Magaya en Luken Papimamire op Mbira en Evat Mujuru op Hosho. Hoewel de Mbira traditioneel alleen door mannen werd bespeeld, zijn er ook vrouwen die een hoge graad van meesterschap op het instrument hebben bereikt. Een bekend voorbeeld hiervan is de Mbira-speelster Stella Chiveshe. Maar de eerste vrouwelijke Mbira-speler die nationaal en internationaal doorbrak is Biulur Dioko. Ze bereikte een zodanig hoge status dat zij de koningin van de Mbira-muziek werd genoemd. U hoort van haar een opname die in 1989 in Harare is gemaakt door de Duitse etnomusicoloog Gerhard Kubik. Biulur Dioko speelt het nummer Kuzanga.

Voor de Shona heeft de Mbira van oudsher een spirituele betekenis. De Mbira speelt een belangrijke rol bij nachtelijke ceremonies, de Bira genoemd. En hierbij worden de geesten van voorouders opgeroepen. Bij zo'n seance wordt de geest van een overleden voorouder overgehaald om, via een medium, met een familielid in contact te komen. Meestal leggen de aanwezigen dan bepaalde levensvragen aan de overleden voorouder voor of ze vragen zijn of haar bescherming. De voorouderlijke geest geeft hierop, ook weer via het medium, antwoord of commentaar. Zij doen dit echter alleen als de Mbira-muziek hun bevalt. En dat gebeurt dan alleen weer als de muziek op de juiste manier wordt gespeeld. Het vereist dus van de muzici een grote muzikale vaardigheid en heel veel uithoudingsvermogen om de geesten daadwerkelijk op te roepen. Een Mbira begint meestal na zonsondergang en kan doorgaan totdat het weer licht wordt. De muzici spelen dus vele uren onafgebroken door met slechts kleine onderbrekingen. De aanwezige familieleden en het medium zingen, dansen en drinken en raken door de hallucinerende werking van de muziek in trance. Als de geest via het medium begint te praten, stopt de muziek. En zodra de geest vertrekt, begint de muziek weer. De naam van het instrument, Mbira Zafatsimu, is rechtstreeks afgeleid van deze nachtelijke Bira-ceremonie. Mbira Zafatsimu betekent de stem van de voorouders. Luistert u tot slot naar een weergave van een deel van zo'n Mbira. Het werd opgenomen in het dorp Kwaramba. En behalve twee Mbira's en een Hosho klinkt het geluid van drums en handgeklap. Ook het stampen van de voeten van de dansers is hoorbaar. Het geldt trouwens ook voor het gepraat van de aanwezige familieleden. Het stuk dat wordt gespeeld is weer Nemasusasa.

Dit is de concertzender vanuit muziekmakerscentrum Music Q in Amsterdam. Welkom bij New Folk Sounds on Air, waarin we uitgave 136 van het Nederlandse folk, wereld en roots magazine New Folk Sounds muzikaal met u doorbladeren. We beginnen met de Amsterdamse band The Stokers. Een groep die muzikaal niet in één hokje past. Zanger Harm vertelt aan Hans van Delen. Het voordeel van veel genres gebruiken is dat we veel rek hebben. En er valt nog veel te sleutelen aan de sound. U hoort ze hier met Gezag.

Lost Causes is een bijzonder geslaagde hedendaagse Jiddische cd, schrijft Dies Del Ru over de schijf van Daniel Kahn en Painted Bird. En hij bombardeert deze dan ook tot tip-cd.

Mijn auto is zwaar ziek geworden. Er is helemaal geen volhouden meer omheen. Mijn carburateur heeft de wereld helemaal niet meer kunnen volhouden. En we leven toch. Ze zeggen, wereld bestaat met deze hoop wereldtroep. Misschien heeft iemand een carburateur die naar hem toegevlogen is. Hoe moet ik kunnen vertrekken als de carburateur thuis wil blijven? Niets is met ons. Overal is iets, iets en het is niets. En omdat alles veel te snel gaat, ziet het er zo langzaam uit.

Ik ben nog nooit in een echte landschappelijke woestijn geweest. Maar in een woestijn bestaat zeker een zandstorm die het leven vredig bedekt en de ogen dichtmetselt. Als ik weg zou kunnen gaan, zou ik helemaal vanzelf in een echte woestijn aankomen. Met botten die de woestijn zou hebben afgeknaagd en niet ik. In de woestijn zou ik al loor van een afgedroogde cactus zijn. Maar daardoor een dweil zonder dorst en helemaal alleen een poetslap. Waarvan niemand weet dat het een lap is om mij af te nemen.

0: Na Daniel Kaan luisterde u naar Carburateur uit de cd Brik van de Kift. Joop van den Bremen beschrijft de groep als een onstuimige formatie met een soort mix van Jules Deelder en de fanfare Tjeokarlia. Van Hans van Delen lezen we een interessant achtergrondartikel over de Nederlandse chansonnier-kleinkunstenaar Ronnie Potsdammer. Zijn naam is nu haast vergeten. Toch was hij een boeiende figuur, markant en uitgesproken. Onverstoorbaar en zonder concessies zong hij door. Daarmee het pad effenend voor jongere collega's die later dankbaar gebruik konden maken van de kolen die hij voor hen uit het vuur had gehaald, vertelt Van Delen. Wij luisteren naar Lijkzang van Wellier, een vertaling van een lied van Brassens, waarmee Potsdammer destijds nog wel door de VARA van de buis werd verbannen.
1: Als er in vroegere tijd een begrafenis was, wist je ook zeker dat daar spijs en lafenis was. Dan kwam de huilenbalk rondhuilen, er is er een dood. En in het sterfhuis staat wijn klaar en worstkaas en brood. Waar vind je nu in een sterfhuis nog brood op de plank? In onze tijd is men gierig met tranen en drank. Dat is de reden waarom je vandaag aan de dag bijna geen kans meer krijgt tot vrolijk rouwbeklag. Bijna geen kans meer krijgt tot vrolijk rouwbeklag. Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkkoetjes uit vroege jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kist wippend lachte gebaren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan doodgaver, bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klaren. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet. Waar bleef de pom, pom, pom, pom, pom, pompeuze lijkeer? Ach, met een zweem van spijt, zing ik mijn klagelijk lied. Waar is de pom, pom, pom, pompeuze dood van weleer? Wanneer een mens tegenwoordig de kraaienmars blaast, wordt hij per auto begraven in vliegende haast. Men heeft het lijk zelfs daarmee het plezier afgegapt te zien hoe zijn erfgenaam ferm in een paardenvecht trapt. Onlangs nog is bij zo'n uitvaart de auto geslipt, met 140 per uur van de weg afgeglipt. Toen men het wrak openbrak.

geschilderd had. Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkoetsjes, lijkoetsjes, lijkoetses, lijkoetsjes uit vroege jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kistwippend lachte gebaren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan dood, gaf er bidder pastoren aan paard, zelfs een glas oude klare. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet.

van weleer. Als ik geen uitvaart kan krijgen vol statie en praal, nou vergeet dan mijn begrafenis maar helemaal. Liever nog word ik in het vuur of in het water gegooid, of in het ergste geval sterf ik net zo lief nooit. Ach, kwam de tijd van de statige sterfdag maar weer, toen kon je zeggen die kist staat u prachtig meneer. Beuze dood van weleer. Als ik geen uitvaart kan krijgen vol statie en praal, nou vergeet dan mijn begrafenis maar helemaal. Liever nog word ik in het vuur of in het water gegooid, of in het ergste geval sterf ik net zo lief nooit. Ach, kwam de tijd van de statige sterfdag maar weer,

U hoorde een track uit de CD Tulum van de Turkse muzikant en zanger Emin Yatchi. Luther Zevenberg is lovend. Zowel voor doedelzakfanaten als liefhebbers van de Turkse muziek is deze CD verplichte kost. Tsilya Tselenenke is de DVD-CD-album waarmee de Estse folkgroep Sviata Vatra haar eerste lustrum viert. De muziek is zeer aanstekelijk, opzwepend, meeslepend en dansbaar, vindt Marius Roeting. Wij luisteren naar een polka.

Party time is het ook bij Balaxy Orchestra. De cd Wilkie May Trip is gemaakt met maar één doel. Een heel groot Balkanfeest, zegt Piet Karregat. We begonnen deze uitzending met een Amsterdamse groep die klezmer-invloeden verwerkt in haar muziek. En we eindigen deze New Folk Sounds on Air met een Amsterdamse klezmergroep. Stettelband Amsterdam heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt, waardoor er een natuurlijker, puurder en zelfverzekerder geluid is ontstaan, verklaart Hans van Delen. We sluiten af met Old Bulger van de cd Klezmer Village. Voor meer informatie over New Folk Sounds surft u naar www.newfolksounds.nl. En dit programma New Folk Sounds on Air werd samengesteld door Marius Roeting.

luistert naar de Concertcenter. Vanuit de Cargador in Utrecht is dit Acoustic Roots, ons maandelijkse wereldmuziekprogramma met live muziek en interviews. Vandaag in de studio het Göksel Yılmaz Ensemble. En natuurlijk beginnen we met muziek.

het Güksel Yılmaz Ensemble met Şat İskenderiya van hun nieuwe cd Ken Zaman. Ik ga straks praten met Güksel en met zangeres Funda over hun muziek, maar eerst gaan we luisteren naar een tweetal stukken.

We zijn begonnen met een stuk wat jullie, de meeste van jullie kennen, Shat Iskandaria van de vorige CD. Was ook een Arabisch nummer van Fairuz. En we zijn doorgegaan met Ala Asfourie, een speciaal nummer. Bekendgemaakt door Sabah, die vorig jaar helaas ook overleden is, jammer genoeg. En nu gaan we verder met een mooie traditionele nummer uit onze streek, uit Liwa Iskenderun, uit Antakya. Mariam, Mariam, Mariam Tee.

0: Guksel Yilmaz Ensemble. En terwijl Guksel en Funda hierheen komen naar de presentatietafel, vertel ik u nog eventjes dat we Acoustic Roots opnemen in de Cargador in Utrecht. En als u bij zo'n opname aanwezig wil zijn, ik heb het nou even tegen de luisteraars, dan kan dat. En dan kunt u via onze website ontdekken wanneer die opnames plaatsvinden en met welke artiesten. Concertcentrum.nl, dat is het adres van onze website. En inmiddels zitten Guksel en Funda aan tafel. Voor alle duidelijkheid, jullie zijn broer en zus.
1: Wij zijn broer en zus.
0: En wie is de jongste en wie is de oudste?
1: Ik ben de jongste natuurlijk. Toch?
0: En waarom is dat natuurlijk?
1: Nee. Dat was een grapje.
0: Jullie zingen in het Arabisch, zeker op deze plaat. En dat zijn we niet gewend van mensen die uit Turkije komen.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Heb je even, Tom?
0: Ja, we hebben 10 minuten voor het gesprek.
1: Maar ik ga het kort houden. Okay. Je weet, Turkije bestaat niet alleen maar uit Turken. Mm-hmm. Zelfs een heel klein groep zijn echt, zeg maar, van oorsprong Turks in Turkije. Er zijn verschillende etnische groeperingen. De grootste groep zijn de Koerden, dat weet je. En er is ook een groot Arabische gemeenschap in Turkije. Voornamelijk in Zuidoost-Turkije.
0: Dus in de buurt van Syrië?
1: In de buurt van Syrië, aan de grens van Syrië vooral. Mm-hmm. Mijn ouders, wij dan automatisch. Wij zijn geboren in Nederland, maar mijn ouders die komen uit Antakya, de oude Antiochië. Voor Syrië bekend als Liwa Iskenderun, omdat het vroeger bij Syrië hoorde. Mm-hmm. En daar, wij komen dus uit een Arabisch-Alevitisch minderheid.
0: Maar jullie hebben wel een Turkse familienaam, althans zo komt het ook
1: bij
0: over.
1: Yilmaz is, waarom een Turkse naam? Ik weet niet, dat kwam toen de achternamen, toen dat werd aangekondigd, mochten mensen een achternaam aannemen, het moest een Turk zijn natuurlijk. We hebben wel een familienaam, wat gebruikelijk was toen.
0: Ja.
1: En de familienaam is Arbushi.
0: Aha.
1: En heeft eigenlijk niks te maken met Yilmaz, maar ze hebben gekozen voor Yilmaz. En Yilmaz is ook een van de meest voorkomende buitenlandse achternaam in Nederland, heb ik vernomen. Daar ben ik zelfs voor geïnterviewd.
0: Dat is wel grappig. Jullie zijn dus tweetalig opgevoed in feite, Funda.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus eigenlijk drietalig, als ik me niet vergis.
1: Nederlands,
2: wel, Turks en Arabisch. Ja, ik wel. Mijn broers niet, denk ik. Die hebben denk ik op straat, tijdens het spelen, op school de taal geleerd. Maar ik had dan het voordeel dat ik de jongste was. En ben, nog steeds. Dat ik het Nederlandse taal ook meekreeg door mijn broers.
0: Ja, ja.
2: Ja, maar we zijn wel voornamelijk... Mijn ouders hebben wel alleen Turks en heel veel Arabisch gepraat met ons.
1: In het begin Arabisch?
2: Ja.
1: In het begin, voordat we naar school gingen, was echt de taal.
2: Dat moest gekend worden, omdat de familie, de grootouders, die konden geen Turks. Dus wij moesten wel communiceren met onze opa en oma.
0: Ja.
2: Mijn oma die kon helemaal geen Turks. Dus en daarom hebben we dan ook heel veel geoefend.
0: En jullie opa is te horen op de plaat?
1: Ja, op Kenzama, ja.
0: Want misschien is het nu handig om iets te vertellen over de achtergrond van de plaat. Want het is eigenlijk best bijzonder. Ja. Jullie hebben iets gevonden.
1: We hebben iets gevonden, ja.
0: In het familiearchief, zou ik maar zeggen.
1: Cassettebandjes, meerdere bandjes trouwens. Ik heb nog een heel archief wat ik misschien later ga iets mee gaan doen. Maar een bandje in speciaal was in het archief van mijn vader. Waar dus de familie, opa, oma, tantes, ooms, nichtjes allemaal te horen waren. Die dan vertelden en ook zongen allemaal. En dus
0: die bandjes werden opgenomen om aan anderen toe te sturen.
1: Ja,
0: een soort cassettepost.
1: Ja, cassettepost in plaats van brieven schrijven. De meeste mensen die konden ook niet lezen en schrijven. Dat kwam dus goed uit toen mijn vader die bracht ook een cassettespeler naar de familie. En zodoende werden dus de cassettes volgesproken en gezongen. En dan kwam het in Nederland aan en dan werd het beluisterd. En soms werd er overheen opgenomen en dan weer teruggestuurd. Maar gelukkig was deze bewaard. Dat is een hele speciale band waar mijn opa dus vooral op te horen is. En hij was eigenlijk ook een beetje de aanleiding voor mij om zo'n album te maken met alleen maar Arabische liederen uit mijn jeugd. Want heel veel liederen gehoord toen, die zijn blijven hangen. Die heb ik dan uitgekozen en met Funda samen gekeken welke liedjes waren zo belangrijk voor ons, die dan ook zo blijven hangen.
0: En het is ook niet allemaal, zeg maar, lichte en luchtige kost. Er staan echt duidelijke meezingers op, zoals we dat dan noemen.
1: Bijna allemaal.
0: Ja, maar er staan ook een paar hele pittige stukken op.
1: Ja.
0: Dus jullie grootvader en jullie ouders konden dus behoorlijk goed zingen, begrijp ik. Dat waren geen makkelijke...
2: Mama wel. Papa niet.
0: Ja, jullie moeder die kon goed zingen.
2: En het tweede nummer die we hebben gezongen, die heb ik gehoord van mijn moeder. Als eerst, als klein meisje.
0: Ja, ja.
2: Ze kwam op een bruiloft, op podium. En ze begon te zingen. Ik dacht, hé, mama, zingen? En toen zong ze dit lied en dat is ook blijven hangen bij mij. Ik weet ook echt precies dat zij dat heeft gezongen. En ik stond echt helemaal versteld te kijken naar mijn moeder. Dat was zo mooi. En dat moest er ook in.
1: Toen wisten we, mijn moeder kan zingen. En ik en mijn broer waren in Turkije. We hebben dit niet gezien. Ja. Maar we hebben het mogen zien op een videoband. Ja. Want de bruiloft was opgenomen op videoband. Dus daar zaten wij met mijn broer zo verbazend te kijken. Mama, zo mooi zingen. Dus, en dat liedje heeft ze gezongen. Wat we als tweede hebben gespeeld, Alas voor u. En dat is dus nummer 1 geworden.
0: Mm-hmm.
1: En op de cover hebben we ook een foto van mijn moeder gebruikt. Dan zie je haar gezicht. In 1970 werd die opgenomen voordat ze naar Nederland kwam. Dan moest ze een foto maken.
0: Ja, ja.
1: Voor de dingen, zeg maar.
0: Een pasfoto.
1: Ja, een pasfoto. Ja.
0: Ja, ja.
1: En die kwam ik tegen, dus die zit erin.
0: Wat eigenlijk heel grappig is, wij hebben het nu vaak over het feit dat internet allerlei dingen, dus dat technologie allerlei dingen mogelijk maakt. Mm-hmm. Denk maar aan YouTube en zo. Mm-hmm. Maar eigenlijk is deze ontwikkeling ook mogelijk gemaakt door de technologie van toen.
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Door de opkomst van de audiocassette werd het ineens bereikbaar voor mensen om zelf thuis opname te maken.
1: Ja, ja. Heel bijzonder. Er zijn heel veel mensen die na dit album ook zeg maar zijn gaan zoeken in hun eigen archief naar bandjes. Dus een heleboel kennissen die hebben nu ook bandjes tevoorschijn gehaald waar hun ouders, grootouders te horen zijn. Dus het heeft wel wat teweeg gebracht, denk ik.
2: Ik heb zelfs een keer van een Nederlands iemand gehoord dat vroeger hier ook werd gedaan.
1: Ja.
0: Ik denk het dus ook wel. Alleen we zongen meestal niet zelf.
1: Nee, ja, dat...
2: nee, maar wel
0: namen
2: gepraat.
0: Namen nummertjes op en dan gingen we die bandjes aan elkaar toesturen.
2: En er werd ook gepraat, zeg maar, dingen gezegd.
0: Ja, het gesproken brief.
2: Ja, gesproken brief. Ja,
0: zeker, dat ken ik
2: dus
0: ook wel van.
2: Het is ook bijzonder om te horen dat het hier ook werd gebruikt.
0: Heel grappig.
2: Ja.
0: Ja. Dus het repertoire is voor jullie vertrouwd. Het zijn liedjes uit jullie jeugd.
1: Ja.
0: Kan je iets zeggen over de herkomst? Was het toen populaire muziek? Want ik kan me niet bij alles voorstellen dat het heel populaire liedjes waren.
1: Nou, de meeste waren in die tijd waren allemaal hits eigenlijk, kun je wel zeggen. De meeste mensen luisterden radio natuurlijk. De tv was er wel, maar nog niet bij iedereen. En die hitjes die kwamen langs natuurlijk op de radio. En iedere dag werd het beluisterd en mensen die konden het dan zingen.
0: Ja, ja.
1: Dus de meeste liedjes die waren eigenlijk echt wel hits. Behalve het liedje wat mijn opa zingt op het bandje, hebben we niet echt kunnen vinden. We hebben gezocht naar het origineel, maar niet achtergekomen waar die vandaan kwam. Dus die is wel heel speciaal. Maar de rest zijn echt één voor één hits geweest.
0: Straks gaan we nog praten over de verschillen en de overeenkomsten tussen de Turkse en de Arabische muziek. Dat is ook nog een vraag die ik heb. Maar ik denk dat het goed is als we nu eerst weer gaan luisteren naar een paar stukken van jullie nieuwe plaat.
1: Ja,
0: dat worden er dan twee. Wil je aankondigen het volgende nummer?
1: Ja.
0: En stel even de leden van het ensemble voor.
1: Dat is een goede. Ja, doe ik. Oké.
0: Kürksel en Funda lopen weer in de richting van de microfoons. En de drie overige muzikanten van het ensemble hebben inmiddels ook bijna plaatsgenomen achter de microfoons.
1: Nou, zal ik dan even de muzikanten aankondigen?
0: Dat lijkt me goed.
1: Op de viool, met Anne zijn we begonnen in 2006. Zij is de eerste Kürksel Yılmaz ensemble is gesticht. Anne Bakker, op de viool. En toen komt Sandor erbij, Sandor Kem, de contrabas. En na twee percussionisten versleten te hebben, mocht Ulaş meedoen, Ulaş Aksinger op de percussie. En wij gaan nu Barda doen, Barda.

Nu een liedje, een traditioneel liedje uit Syrië, bekendgemaakt door Fairuz, maar ook gezongen door een heleboel Arabische zangers, Ruzana.

gaan we een liedje doen uit het gebied in Syrië wat grenst aan Irak. Het is een Bedouin liedje, ook heel erg bekend geweest in de tijd. Ya Burdain, Ya Burdana.

0: Het Guxel Yilmaz Ensemble met muziek van hun nieuwe cd Ken Zaman. En terwijl Guxel en Funda nog even deze kant op komen voor een tweede gesprekje, vertel ik u nog even voor de zekerheid dat u de concertzender niet alleen kunt beluisteren via kabel en computer, maar ook onderweg. Dan heeft u wel onze app nodig. Die is geschikt voor Android, voor iPhone en voor iPad. En die is uiteraard te verkrijgen via de App Store. Guxel.
1: Ja.
0: Turkse en Arabische muziek. In onze oren, onze ongeoefende oren, klinkt het allemaal een beetje vreemd.
1: Allemaal hetzelfde of?
0: Nee, sommige mensen een beetje vreemd.
1: Ja,
0: maar wij kunnen niet zo goed het verschil horen. Mm-hmm. Dat is er waarschijnlijk wel.
1: Ja. Het is ja, de taal natuurlijk. Hè?
0: De taal, maar ook, ja, maar ook de, zeg maar de tonaliteiten.
1: Ja en nee, in de zin, het ligt wel een beetje bij elkaar. Je hebt bijvoorbeeld, voor de kenners natuurlijk, de kwarttonen zitten erin. Hè? Mm-hmm. In Turkse muziek ook, maar in de Arabische muziek zijn die kwarttonen, die zijn niet even gelijk. Bij de Arabische muziek is het vaak dat ze ietsjes aan de hoge kant zijn. Maar dat is weer alleen maar te horen door echt de kenners, zeg maar.
0: Maar ook de versieringen zijn...
1: De versieringen zijn wel anders, ja. Vooral anders. De manier van zang. Bijvoorbeeld, dit was echt voor ons een uitdaging voor mij. Omdat we dan op een hele andere manier moesten gaan zingen. Want, en je stem gebruiken op een heel andere manier. Vooral voor mij was het... Funda die was al meer gewend. Omdat ze meer Arabisch zong. Maar voor mij was het echt een hele uitdaging.
0: Je hebt het vaker gedaan, Arabisch gezongen.
2: Nou, thuis.
0: Thuis?
2: Ja. De eerste ervaring was dus met mijn broer,
0: ja,
2: met
0: ja.
2: Het ensemble.
0: En hoe leer je die, want die versieringen zijn voor ons heel ingewikkeld.
2: Ja, ik weet niet of ik het moet zeggen, ik ben niet geschoold.
0: Maar, dat is niet te horen.
2: Ik luister graag Arabische muziek.
0: Aha.
2: En het is gevoelsmatig, lijkt het wel. Als ik dat zing, dan...
0: Het komt vanzelf.
2: Het komt vanzelf.
0: Als je omschakelt. Ja.
1: Wat zeggen de Nederlanders met de paplepel?
0: Ja, met de paplepel ingegoten. Dat zeggen wij.
1: Een beetje wel. Je groeit er mee op en dan zit het eigenlijk in je systeem ook. En dan is het wel...
0: Want jij bent ook niet voor één gat te vangen, Guxel. Je bent begonnen, ben ik begrepen, met de Turkse volksmuziek.
1: Ja.
0: Je speelde ooit de sas.
1: Nog steeds wel.
0: Dalama, ja. Dat is die langhalsluit. Ja. Die is er nu niet hier.
1: Nee, die heb ik vandaag niet meegenomen.
0: En daarna heb je klassiek gitaar leren spelen. En dat is westers klassiek.
1: Ja, klassiek. Echt klassiek. Daar heb ik een opleiding voor gevolgd in Enschede.
0: En al die werelden klinken ook wel door in jullie muziek. Want jullie muziek is niet, eigenlijk niet helemaal Arabisch. En ook niet echt Turks.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Het zijn invloeden die er heel duidelijk in zitten.
1: Ja. Deze nieuwe cd, Ken Zaman, is wel heel dichtbij zeg maar, de traditie. Maar toch, ik kon het ook niet laten. Ik moest de stukken een beetje... arrangeren. Ik heb het wel minimaal gedaan dan de vorige, maar je hoort natuurlijk wel de omdat de westerse muziek is ook een deel van mij geworden. En de muziek die ik zelf creëer is ook echt een mengeling van alles en nog wat, Arabisch, Turks, maar ook heel veel andere genres. Tot Latijns-Amerikaanse muziek toe, dus ik laat me beïnvloeden door alles.
0: Ja. Wat kunnen we in die zin nog verwachten? Staan er nog andere projecten op stapel?
1: Ik zit nu met een project in mijn hoofd met alleen maar eigen nummers van mij, eigen composities. Dus met de muziek waar ik het nu over heb, met invloeden van alles. Met teksten van mezelf ben ik ook mee bezig, maar ook heel veel van dichters, van moderne dichters of dichters uit Turkije. Maar het wordt denk ik voornamelijk in Turks, volgende project.
0: En in Nederlands?
1: Nederlands, Nederlands daar doe ik niet aan. Ik voel dat niet. Zeg maar, in het Nederlands zingen, dat voel ik niet. Engels ook, daar heb ik ook niks mee met Engels. Mensen zeggen ook soms, wil je niet in het Engels zingen, dan is internationaler, kun je doorbreken en dat soort dingen. Nee. Daar heb ik echt niks mee met Engels. Ik moet het wel praten natuurlijk, maar zingen, nee, liever niet.
0: Ik moet het wel praten.
1: Ja, ik moet het wel.
0: Dat gaat je trouwens heel goed af. Maar goed, je bent hier geboren.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Poëzie is blijkbaar heel belangrijk.
1: Ja.
0: In de Arabische wereld.
1: In de Arabische wereld wel, ja. Ja, deze nummers, dat zijn wel echt song teksten, zeg maar.
0: Is dat anders in de Turkse wereld?
1: In de Turkse wereld, volksmuziek zijn ook gedichten, maar het zijn volksgedichten. Aha. Die eigenlijk in rijm zijn geschreven. En ook vaak door troubadours gemaakt.
0: Maar je hebt ook gedichten. Ja, de Ashiks. Ja, dat is het, een belangrijke bron van de Turkse cultuur.
1: Ja, zeker, zeker. Vooral van de Turkse volksmuziek, of traditionele muziek, kun je wel zeggen. Ja. Het waren wel de aşıks die dan met gezongen teksten, gedichten, eigenlijk over het leven zelf zongen. De blues eigenlijk van Turkije, kun je zeggen.
0: Ja. We hebben nog tijd voor een tweetal stukken.
1: Ah, okay.
0: Dus ik stel voor dat jullie de muzikanten nog één keer optrommelen.
1: Ja, doen
0: we. Om het volledige ensemble te laten spelen.
1: Oké, doen we.
0: En dat betekent dat Guksel en Funda ook weer teruglopen naar de microfoons. Sandor heeft zijn bas inmiddels te pakken. Oulash is in de richting van de trommels. En Anne haalt een viool uit de koffer.
1: We gaan beginnen met een ongewoon modern Arabisch liedje. Want Feyrouz heeft niet alleen maar traditionele muziek gemaakt, dat weten jullie wel. Maar ook, zij zong heel veel liederen van de Rahbani Brothers. Eigenlijk hebben zij haar gemaakt. En dit is zo'n gemaakt. Zij hebben haar ontdekt. En een van hen is zelfs getrouwd geweest met haar. En ze hebben hele mooie muziek geschreven. Ze hebben echt de Libanese muziek veranderd in die zin. En dit is zo'n heel erg modern, maar dan ook weer een beetje Arabisch. Ken Zaman heet het.

Als laatste gaan we spelen Beleli Aini. Dit is een heel speciaal nummer. We hebben het net over mijn opa gehad op het bandje. Maar op het bandje heeft mijn tante, toen 6 jaar oud, ook gezongen. En dit heeft ze gezongen van Samira Taufik, is het bekend gemaakt. En die moest er natuurlijk in de cd. Is ook heel speciaal geworden. Beleli Aini.

Begin 70 valt de eer te beurt aan het Mexicaanse platenmerk Orfeon. Die maken er een potje van, daarover later meer. We horen in 1974 Welfo Gutierrez en Yayo el Indio Peguero samen in El Alacrán.

Inmiddels heeft ook de salsa-rage toegeslagen. En ook Sonora Matancera kan platen maken voor de maatschappij van Johnny Pacheco. En ze hoeven zich ook niet meer zo aan die maximaal 3 minuten opnametijd te houden. Eerst op Barbaro, een ondermerk van Fania Records. In 1983, Yayo el Indio in Ni Más Ni Menos.

Door deze constructie kan nu ook Celia Cruz weer platen maken met Sonora Matancera. Maar wij gaan verder met Fania Records. Het is inmiddels 1984 en Ismael Miranda, een bekende Fania-ster, zingt een hele plaat vol. Si quisieras olvidar.

Vroeger kwamen er wel 2 of 3 LP's per jaar uit, maar die tijd is echt voorbij. Caíto, de kenmerkende stem van het coro, en al sinds 1926 bij het orkest, is inmiddels in 1990 overleden. In 1993 komt het laatste product in de vorm van een cd op de markt, op het label Vea Latina. Weer gezongen door Yayo El Indio en Vuélvete Conmigo. De volgende maand Bienvenido Granda. U hebt geluisterd naar Éxitos Musicales. U vindt de hele speellijst terug op onze website www.concertzender.nl. Op onze wereldmuziek-blogsite is een uitvoerige omschrijving van het 80-jarig overzicht van Sonora Matancera dat in 12 delen wordt uitgezonden. Deel 2 op 4 februari van 7 tot 8 uur. Samenstelling Henk Braaksma.

U luistert naar de Concertzender, u luistert naar Acoustic Roots, wederom vanuit de Pieternel in de Pieterskerk in Utrecht. En starten we vorig jaar januari met een groot gezelschap, 14 man maar liefst, het Amsterdams Andalusisch Orkest. Ook dit jaar hebben we een knaller om het jaar mee te beginnen, 7 man maar liefst, Anas Habib en zijn vrienden die hij zo meteen aan ons voorstelt. Anas Habib.

وترضى ثم تغضب ثم ترضى ثم تغضب.

0: Anas, Habib en alle mensen die meegenomen heeft. En Kamal Horst gaat ook meepraten. Het wordt een interessant gesprek, want het gesprek met Anas zal in het Engels plaatsvinden. En dat met Kamal juist niet, dus we moeten weer even schipperen. Anas, until Kamal comes to the table, will you tell me who you brought with you today?
1: There is Latif Al-Ubaidi, percussionist. Jamil Al-Asadi, qanun player. Wasim Al-Masri from Syria, violin player, and Latif and Jamil are Iraqi. Göksel Yılmaz from Turkey, Sandor Kem from Hungary, and Kemal Horst from Morocco.
0: Ah, very welcome. Nice that you came all the way to the Pieternel in the Pieters Church in Utrecht. Nice to have you here. Göksel is een oude bekende natuurlijk, hè. Die hebben we al ooit gezien. En Sandor ook, die hebben hier al opgetreden. En Hans Meerman is alweer naar Zwitserland geweest met Göksel. En zo speelt iedereen samen. Everybody's playing together. I have the feeling that you all you musicians know each other and invite each other to play together. Is that how it works?
1: Yeah, sometimes. Actually, we meet sometimes just during concerts and then we just find it nice to sometimes just to propose to meet and then see how the sound is and if there are possibilities for working together. And yeah, that's how it works, I think.
0: So you asked all these people to play with you?
1: Yes.
0: Okay. Where did you meet them?
1: Göksel, I met him in Amersfoort in a concert there. And I liked the concert very much. And Hassan Amouri, the one who organized it, asked me to sing also with them that day. And it was just like that. I arrived there. We talked a little bit before the concert. We didn't even rehearse. And then we decided on which song I will be singing. And that went well. Afterwards, we made appointments to meet and talk. And then we have more projects together.
0: Okay, so it's also very spontaneously.
1: Yes, exactly. With Latif and Jamil, I met first their mother in a festival in Fez in Morocco, and through her and her husband, I knew also Latif and Jamil, and I liked very much also their music and how professional they are, how nice the Arabic sound of Iraq and and the Iraqi maqam, how nice it is. And I was like, I just hope I can go to the Netherlands and ask them to play with me sometimes in concerts. And that happened after many years later.
0: So you're not all living in the Netherlands?
1: Now I do.
0: Now yes. You do, but also...
1: Yeah, they do.
0: Also. Okay.
1: Yeah, at that time I was living in Morocco and I they came from the Netherlands to have a concert there.
0: Because you were born in Morocco, eh?
1: Yes.
0: And this is a multicultural... a band, in fact, Iraqi,
1: yes.
0: Syrian, you said,
1: yes.
0: Moroccan, Hungarian,
1: yeah.
0: Turkish, yeah. And Kamal also Moroccan.
1: Yes, and with Wasim, he contacted me through Facebook. He just found me. He was looking for Arabic musicians and singers in the Netherlands since he arrived here, and he sent me a message. He said, "Would you like to meet? I play violin, etc." And I went to his place. It was very nice. I liked it, and I said, "Would you like to
0: play with me?"
1: Okay, in a project?
0: part of the project.
1: And
0: okay,
1: with Kamal. I don't remember, actually. Can you remind me?
0: You found him somewhere.
1: Yeah, I think that I was also looking for musicians here in the Netherlands, and I found Kamal. Or I think Tony Overwater told me about him. Yeah,
0: okay.
1: Another musician.
0: And so you played the first three songs with Kamal,
1: yes.
0: And also with
1: Latif.
0: Latif. What were the songs about? Would Kamal, waar gingen die liederen over?
2: Die liederen over. Mag ik iets over vertellen over het project?
0: Ja, dat mag zeker.
2: Ik heb Anas leren kennen 3 jaar. En toen was het idee om samen iets te doen. Maar het project wat wij straks samen gaan presenteren... is eigenlijk na alleen van de Arabische lente... het is iets gebeurd bij mij dat ik iets moet maken... En toen de oorlog een beetje verder ging, erger worden, werd ik alleen maar gewoon weer enthousiast om iets te laten zien. En toen heb ik besloten om met Anes iets over de liefde, eigenlijk iets tegenstellen, tot tegenstellen met wat nu gebeurt in de Arabische wereld. Mm. En toen heb ik...
3: Omdat er zoveel oorlog is, dacht je, ik ga iets doen over liefde.
2: Over liefde. Over liefde voor de moeder, over liefde voor vaderland, maar ook liefde voor God en ook liefde voor een vrouw. Dus eigenlijk het gaat over het thema liefde, dat het Arabisch wereld niet alleen maar oorlog en haat en elkaar vermoorden, maar toch iets moois. En toen ontdekte ik de stem van Anes. Nou, dat is ook een stem die echt past bij deze situatie.
3: Bij deze situatie. En bij deze liederen ook.
2: Bij deze liederen ook.
3: Oké. Okay. Want de Arabische Lente, dat is nu 5 jaar geleden, hè?
2: Ja.
3: 5 jaar geleden begon het in Tunesië. Ja. En het is toch niet helemaal goed gelukt nog, hè?
2: Nee, nog niet. Ik denk dat mijn taak als artiest om iets moois te laten zien. En we hebben genoeg poëzie die over de liefde. En wat nu gebeurt in de Arabische wereld is jammer. Wat gebeurt nu in Syrië en Irak is gewoon echt heel jammer. Maar ik wil gewoon als artiest samen met Anes, met ook andere muzikanten, om dit de goede kant van de liefde van de Arabische poëzie te laten zien.
3: En wie wil je daarmee bereiken? Voor wie wil je dan spelen?
2: Ik speel al lang in de reguliere podia, dus dat wordt een programma die...
3: Gewoon voor iedereen die het wil horen, zeg maar.
2: Ja,
3: ja. Maar ja, kijk, wij zijn nu in Utrecht, hè? Er zitten hier dus 500 Syrische vluchtelingen in de jaarbeursgebouw hier, hè, in Utrecht. Zou je daar ook voor kunnen optreden?
2: Tuurlijk. Nou, ik wil gewoon muziek eens delen. Mm-hmm. Ik wil gewoon muziek delen, ik wil gewoon iets delen met mensen. En dan maakt niet uit of... En een asielcentrum of een Vredenburg of een Staatsschouwburg, dat maakt niet zoveel uit. Delen is te delen.
3: Ja, dat zou misschien wel een goed idee zijn. Kunnen we straks even over doorpraten.
2: Ja.
3: And else, how do you select the songs you sing? Because Kamal told it, songs about love, about other themes. Eh? Mm-hmm. How do you select those songs? Do you do it together or...
1: Actually, for these three that I did now with Kamal, I didn't choose. Mm-hmm. Kamal proposed them, and I read the text. I liked it before hearing the melody, and then when I heard the melody on it, I felt that it's good for my voice, and it's it looks a bit like me and what I want to do, because my also project since many years was about love and about tolerance, and I worked a lot on music of three cultures, the Sephardic Jewish music,
3: mm-hmm.
1: and early Christian music from the Middle East in Aramaic, Old Greek and Arabic, the Byzantine and Maronites, and Sufi music with of course the classical repertory and the traditional repertory of the Arabic world.
3: So you chose songs from all that repertoire to sing in the project and to play.
1: Yes.
3: Because you also learned that in your when you went to your studies, because you were born in Fez, in Morocco.
1: Yeah, in Morocco.
3: And then you studied.
1: In Fez, I studied solfège and piano and some Andalusian singing from Morocco. And then I decided to go to Syria to learn the tarab, that's a term they use for the old classical repertoire, and there I met with very nice singers and teachers. I learned with them, and I went also to the village of Ma'loula, where they speak still Aramaic. And I asked the priest there to teach me their music, their songs, and they were happy to do that. And afterwards, I just fell in love with that repertoire, and I wanted to continue with it. So I went also to Lebanon to study with Ghada Shbeir, and afterwards in Paris with Sister Marie Kérouz.
3: So you've studied a lot.
1: Well, I love this music, and while we are living, we are always learning new things, and music is not just one ocean. It's a whole world. It's a whole bigger than the world.
3: It's very big, very yeah. big. It's hard to choose sometimes.
1: Exactly. Yeah.
3: En Kamal, wat ik zo leuk vind is dat we hebben natuurlijk heel veel mensen al gehad in Acoustic Roots die heel veel ook traditionele liederen zingen. Die zingen jullie ook, hè? Oud klassiek repertoire. En het lijkt wel alsof dat in heel veel andere landen veel meer nog steeds leeft dan bij ons in Nederland. Als je aan Nederlanders vraagt, zingen ze een oud Nederlands liedje, dan komt echt niemand met iets interessants op de proppen. Heb je dat gevoel ook, dat in Irak of in Syrië of Turkije, Marokko, waar je allemaal vandaan komen, dat veel meer leeft, die oude traditionele liederen?
2: Ja, dat klopt. Het leeft omdat het is een muziek die wordt ook overgedragen. Het is niet een muziek. Het is ook een muziek die wordt overgedragen van vader naar zoon. Mm-hmm. En ook de pluraliteit en de diversiteit van de muziek maakt dat zo'n muziek echt heel lang kan zo blijven. En zijn ook vernieuwingen, maar goed, dat zijn allemaal mensen die vanuit de traditie werken om die muziek nog te laten klinken zoals het is.
3: En de basis is de traditie, maar dat is ook mooi. Dat je, dat je dingen meeneemt van je ouders, je voorouders en de cultuur van het land waar je vandaan komt. Maar bij Nederland heb ik het gevoel dat het bijna helemaal weg is. En dat bij wijze van spreken, als je vraagt aan een Nederlander, zingen ze iets Nederlands, dat die Jan Smit begint te citeren of Frans Bauer. Maar verder terug gaat het bijna niet. En dat vind ik ontzettend jammer. Het is zo mooi om te zien dat
2: bij ons nog leeft.
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Goed. Nou, we zullen niet te veel praten, want het gaat om de muziek in het programma in Acoustic Roots. Dus ik zou zeggen, ga weer staan, jij zitten en ga spelen. Wat gaan jullie spelen? What are you going to play?
1: Now I will be singing two a cappella songs. One from the Aramaic repertory. Mm-hmm. A song, the text was written by Saint Ephrem from the 4th century, and it is about the nativity of the Christ.
3: Okay.
1: And the second one is a Sephardic lullaby in Ladino.
3: Good luck. Thank you. We're going to listen to you.